0: hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: like friends.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittende van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer, vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Géa. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: was on it.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
3: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
2: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwe.
4: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
2: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Peace.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseerde van Hitler gedachtegoed en nazi gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
8: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
7: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Dit is Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: €20. Maaltijdthuis.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

0: van Spargo op Radio Rente met The One Night Affair.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 9 over 9, een hele goedemorgen op deze feestelijke en koninklijke dinsdag. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend zit het toontje lager in ons terugblik op de Drenthe Doezends. En Solution, uit Groningen afkomstig, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek, nieuw werk van Lisa Ploeger. Straks zo je dingen doen van Tietjin. Maar eerst de mooie duet tussen twee grootheden. René Vroeger en Welen. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: 70. Natuurlijk iets in en dingen dan.
1: De Drentse Douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Kwart over, oftewel het tijdstip om eens eventjes een terugblik te doen op de Drentse Doezens. En ja, we dit zo'n klein beetje vooruitkijken, want we zijn weer druk bezig met de editie voor 2026. De eerste plannen staan alweer in de stijger en daarover later meer. Nou, we verbinden ook meestal wekelijks een thema eraan en deze week is dat Nederpop. En dat naar aanleiding van het goede doel. Die zijn namelijk komende zaterdag in het podium in Hoogeveen. Daarom deze week ruim baan voor het goede doel, maar ook een aantal andere Nederpopbands uit de jaren 80. Nou, wat te denken van deze Toontje Lager met de Stiekem Gedanst. In 2021 op nummer 827. Toen even de poosje overgeslagen en eind vorig jaar stond ze op 841 in de Drentse Doezens. Toontje Lager.
3: Ik stond

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. Finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Het is 1 minuut voor 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen vandaag een bezoek aan de Kop van Drenthe. Ze beginnen de dag om 10:00 in Veenhuizen voor een bezoek aan onder andere het Gevangenismuseum en de PI, de Esterheem. Daarna gaan ze door naar Zeien en Assen. Het Drentse bezoek wordt afgesloten in Hilde. Het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Het onderzoek zoekt ongeveer 16.000 familieleden van bestaande deelnemers. Lifelines is een van de grootste bevolkingsonderzoeken en biobanken van Europa. Een voetbalvereniging in Havelte die heeft een nieuw clubgebouw. De club die werkte zijn wedstrijden 2 jaar lang af in Darp, maar kan nu zelf weer gasten ontvangen. Op 19 september speelt de derde klasser zijn eerste thuiswedstrijd, en dat tegen FC Zuidwolde. Nou, dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Rita dan met het weer.
7: Vanochtend overheerst de bewolking en is het op een lokale lichte bui na droog. En vanmiddag dan gaat het vanuit het westen geleidelijk aan overal regenen. In de late middag komt die neerslag ook in Zuidoost-Drenthe aan. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west. En de temperatuur is tegen lunchtijd op zijn hoogst, zo'n 19 of 20 graden. En vanmiddag, in de regenachtige omstandigheden, zakt de temperatuur meerdere graden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.

0: opgenomen in Los Angeles. Deze van de 3J's vallen en weer opstaan.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wij gaan de schatkist der vaderlandse popmuziek in duiken. En daar hebben we deze week een thema aan verbonden. Nou, niet alleen maar 80's nederpop in de Drentse Duizend, maar na de 70's van vorige week ook tijd voor de 80's in dit onderdeel van het programma. De schatkist der vaderlandse popmuziek. En vandaag doen we dat met een band uit Groningen. Ze brachten een paar albums uit op het label van Elton John. It's Only Just Begun, daar heb ik het over van Solution, is de titeltrack en de single van het gelijknamige album uit 1980. Het nummer bleef steken in de tipparade. Het album eindigt op de 12e plaats in Nederland. In de schatkist van vaderlandse popmuziek is dit Solution.

Roanezen op Radio Rente. En dat met Auto Vliegtuig. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Rente. Met vandaag de single die in augustus is uitgebracht van Lisa Ploeger. Namelijk My Own Way to Rome. Dat afkomstig van het debuutalbum The Lighthouse Keeper's Daughter. Die afgelopen vrijdag verschenen is. Afgelopen vrijdag gepresenteerd in het A-theater in Groningen. En komende vrijdag trouwens te zien en natuurlijk te beluisteren in De Amer in Hamen. Lisa Ploeger.

0: zingen voor Lisa Ploeger. Of Radio Drenthe, My Own Way to Rome.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Het is 7:10. En ja, officieel om 10:00 beginnen natuurlijk. Maar er zijn al wat inleidende beschietingen daar aan de gang. In dit geval bij het gevangenismuseum daar in Veenhuizen. En ik zat inderdaad ook net te denken, je zou me net vandaag een schoolreisje gepland hebben. Janine.
2: Ja, goedemorgen. We staan hier inderdaad pal voor het gevangenismuseum, waar de spanning al een beetje stijgt. Zo'n dikke 100 mensen die wachten hier tot die auto aankomt met Willem-Alexander en Maxima erin. Ja, die zijn hier eigenlijk aan het wachten. En hier staat een hele groep naast mij. Goedemorgen. Ik voel het al een beetje. U bent hier niet speciaal voor de koning eigenlijk, hè?
3: Nee, eigenlijk niet. We waren een uitje naar het gevangenismuseum. En toevallig kwam de koning en de koningin langs. Dus dat is wel heel erg toevallig en leuk gewoon voor de kinderen ook.
2: En waar komt u vandaan dan?
3: Uit Nieuwbuinen, school 75.
2: Nou, maar dat is toch wel heel toevallig dat je dat dan even meepakt.
3: Ja, maar het is ook heel leuk dat het niet afgezegd werd, ons uitje. Dus leuk om mee te maken dit. Ja. Ja,
2: en hoe vindt u het dan dat u straks het koninklijk paar gaat zien?
3: Nou, van zo dichtbij is wel heel speciaal. Dus de kinderen zijn er helemaal gespannen voor. Dus,
2: Jullie staan echt pal vooraan. Ze komen hier zo meteen aan en hij zegt de kinderen zijn gespannen. Klopt dat?
4: Ja, heel erg.
2: Ja, wat voel je dan allemaal?
4: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben heel blij.
2: Ja. En dan heb je zo meteen zomaar koning en koningin voor je neus. Wat ga je dan doen?
4: Ja, hoi zeggen en zwaaien.
2: Ja. En proberen misschien een selfie te krijgen of zo. Of kan dat niet?
4: Nou, we hebben geen telefoon mee. Maar ik denk dat meester of juf wel gaat foto maken.
2: Dat hoop ik. Maar gaat u dan wel een foto maken?
3: Jazeker probeer ik dat. Ja, dat komt goed. Dat komt helemaal goed. Ja.
2: Goed, gaan we nog even verder in. Even kijken, want volgens mij hebben jullie er ook heel veel zin in.
5: Ja.
2: Had je dit verwacht? Ze zei de gevangenismuseum en dan zie je in één keer de koning en koningin.
5: Ja, ik had het eigenlijk niet echt verwacht.
2: Nee, en wat vind je ervan?
5: Ja, ik vind het heel leuk. Gewoon cool om de eerste keer te zien hun.
2: Ja, ga je ook proberen om een handje te geven of een high five? Wat is je plan?
5: Ja, gewoon zwaaien en zo mijn hand uitsteken zo.
2: Nou, wie weet. We gaan het afwachten. Wij staan er helemaal klaar voor en we gaan afwachten dat ze zo aankomen. En dan zullen ze binnen rondgeleid worden.
0: Hartstikke mooi. Nou, we spreken elkaar straks ongetwijfeld nog weer terug. Dankjewel, Janine. En nu, hier aan het eind van het eerste uur, Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Nog even ruim baan voor Denise. Dit is In the Dutch Mountains.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
8: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. En de Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga
12: naar appetito.nl/proefpakket.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

0: Madness op Radio Drenthe met Embarrassment.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Over Madness gesproken, is een beetje gekkenhuis op dit moment daar in Veenhuizen. Janine, of?
2: Ja, want de bus is net voorgereden waar het koninklijk paar is uitgestapt. En ik sta eigenlijk tussen het publiek die dat heeft aanschouwd. En in dat publiek viel één persoon op. Dat is Piet Jelsma. Hij heeft een hele mooie oranje, ja, hoe moet ik het noemen, hoed op.
3: Ja, ja, zeg maar hoed. Ja, oranje hoed. Ja.
2: En die is ook nog eens heel mooi versierd met rood, wit, blauw. Rosetten staan erop. Van waar die mooie hoed?
3: Ja, dat is een beetje herkenning, hè? Ik bedoel, voor hun ook, denk ik. Maar ik weet niet of ze me echt kennen, hoor. Maar ik denk altijd, ze kennen me. Want ze zullen de hoed eerder kennen dan mij, denk ik.
2: Heb je die altijd op?
3: Ja, altijd. Als ik een koningsbezoek doe of iets, of naar ze toe ga, dan heb ik het altijd op Prinsjesdag ook. Koningsdag ook. Dus dat is, een soort, echt herkenning, eigenlijk.
2: Ja, maar je bent eigenlijk fan.
3: Ja, ik ben een heel groot fan. Ja, ja.
2: En wat vindt u er zo mooi aan?
3: Ja, het is een beetje sprookjesachtig, hè? Ik bedoel, een beetje magisch. En de koetsen, de pracht, de praal, de paleizen, de juwelen. Ik kan nog wel even doorgaan zo. De mooie meiden, hè? Ik bedoel, de prinsessen dan natuurlijk. En de koningin zelf natuurlijk ook. Koning ook, dus ja, weet je. Ja, ja.
2: Wat vond u van de aankomst hier net? Want wij stonden hier en die bus reed voor en toen.
3: Nou, mooie bus. Maar ik heb ze zien zitten in de bus. Maar ik bedoel, ja, dan ga je er niet gelijk met je fotocamera voorop staan. Maar ik heb ze wel gezien en ze stapten gewoon uit. Maar de bus bleef staan. Dus ja, dat was natuurlijk even een beetje, een beetje een domper. Maar ach ja, er komt misschien straks nog een goed moment. Dus.
2: Ja, dat benam je eigenlijk een beetje het uitzicht, zeg maar.
3: Ja, maar dat geeft niet. Ik heb ze wel kunnen zien, dus dat is geen probleem.
2: En ze zwaaiden nog wel even deze kant op, toch?
3: Ja hoor, zeker.
2: En laat eens zien, want je hebt zelfs een oranje telefoon.
3: Ja, ook nog.
2: Ja. Heb je niet nog een mooi plaatje kunnen schieten?
3: Nee, eigenlijk niet echt. Nee, ja, de bus. En,
2: Nou, straks nog een kans, denk ik.
3: Ja, ik ga nog even naar Assen, denk ik. Dus dan even kijken of dat lukt ook.
2: Ja. Ja. Goed, ja, en wij gaan straks ook weer achter die bus aan naar de andere plekken in Drenthe. De kop van Drenthe, die ze nog aandoen. Dus tot straks.
0: Dankjewel, Janine.

0: Ook en The Wonderful World.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Ik vind er gewoon een rotwoord bij voor de accu boorschroef. Wat is het nu alweer? Boormachine. Ja. De accu-schroefboormachine of de accu-boorschroefmachine.
3: Ja, maar kijk, dat zijn van die woorden. Als je daar te veel over na gaat denken, dan gaat het fout.
0: Ja.
3: En daarom, laten we gewoon boren. Zullen we dat gewoon afspreken? De week ligt nog aardig voor ons. Boormachine.
0: De boormachine.
3: De boormachine.
0: Draadloze. En de draadloze. Oh ja, de haakse slijper.
3: Ik heb iets makkelijker, hè?
0: Ja.
3: De haakse slijper.
0: Ja. Kijk, daar kan ik wat mee.
3: Ja. Heb je er nog wat aan?
0: Ik ben in het gelukkige bezit van de haakse slijper.
3: Oh.
0: Echt waar. Ja.
3: Dit is echt een handig ding.
0: Oh, ik heb hem de laatste 6 jaar niet gebruikt, denk ik. Want wat moet ik nu met een haakse...
3: Jij hebt hem. Ja, okay. Dus je hebt hem ooit gekocht met een idee.
0: Ik weet niet eens meer waarvoor. Ik moest iets haaks slijpen, denk ik.
3: Dat denk ik ook inderdaad. Dat het is, ja. Dus dan koop je de haakse slijper.
0: Ja. Ik geloof dat jij niet van de haakse slijpers bent. Want jij zei vanochtend in een openhartige bui... je hebt 2 linkerhanden.
3: Absoluut, absoluut. En dat was wel heel toevallig. Terwijl ik dat zei, kreeg ik een appje van mijn schoonvader. Dus
0: ja.
3: dit is echt waar, wat ik nu ga vertellen. Mm-hmm. Even kijken. Goedemorgen, ben je thuis vandaag? Ik wil het hek even repareren voor jullie.
0: Oh.
3: Ja, ik zit hier.
0: Ja.
3: Dus ja.
0: Neemt je de haakse slijper ook mee dan?
3: Dat weet ik niet. Ik heb gereageerd. Goedemorgen, ik ben aan het werk vandaag. Maar als je wil, mag het wel.
0: Oh, ik dacht je schoonvader zou zeggen van dat klopt inderdaad. Je hebt inderdaad 2 linkerhanden. Dat had ook gekund.
3: Ja, maar dat weet hij al.
0: Wij gaan een spel spelen in dit geval. En op de bouwplaats is natuurlijk altijd gezellig de radio aan. Mm-hmm. Maar door alle herrie is het bijna niet te horen welke knijter van een hit er op dat moment op is. Luister maar eens.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, jong. Yo!
0: Ach, niet zo lastig volgens mij. 0592-33-1188. Als jij weet welke knijter van een hit hier over de bouwplaats schalt. 0592-33-1188.

0: Peter Rembrandt op Radio Drenthe en I'll be there for you.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: En een Haagse slijper. Ook dat nog inderdaad. Ja, daar kwam nog maar achteraan inderdaad. Ja. Dus ik heb de lijn, heb ik Martijn. Martijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit?
3: Boomsmilde.
0: Oosterboomsmilde.
3: Ja, goed hoor.
0: Ja?
3: Ja.
0: Wat doe je in het dagelijks leven, mag ik dat vragen? Of is dat staatsgeheim?
3: Ik ben monteur in de tuin- en parkmachines.
0: Monteur in de tuin- en parkmachines? Dus als ik een grasmaaier kapot heb, dan moet ik bij jou wezen.
3: Ja hoor.
0: En heb je dan allerlei soorten grasmaaiers in onderhoud? Ook zeg maar die automatische robotjes en dat soort dingen?
3: Jazeker, ook.
0: Is dat nu echt...
3: Alles.
0: Is dat nu echt een stuk beter voor je gras, zo'n robot... Grasmaaien?
3: Ja, het gras wordt elke dag gemaaid. Het wordt heel fijn gesnipperd en dat is gewoon een goede voeding voor jouw grasmaat.
0: Ja, hè?
3: Je krijgt een mooi strak groen gezonde van.
0: Ik doe het hier de week dan een keer, maar dan komt er van die lange grasprietjes aan. En dat is beter om elke dag heel kort te doen. Dus eigenlijk moet ik elke dag ook gras maaien, zou het beste wezen.
3: Nou ja, het hoeft niet, maar je krijgt er wel een mooi gezond van.
0: Ja. Bent die ding nog een beetje te betalen? Of moet je tegenwoordig ook de hypotheek voor verhogen? Of valt dat net?
3: Dat ligt er net aan hoe groot is je tuin. En wat voor een wil je? Is het met, want je hebt tegenwoordig ook de robots met AI-technologie en alles erop en eraan.
0: Oh, wacht even, leg maar dat eens even uit. Hoe gaat het dan?
3: Er zit er een camera voor in. En er zit een AI-module achter. En die detecteert...

0: zoiets volgens
1: absoluut.
0: Mij.
2: Ja,
1: dat
2: heb ik veel opgeoefend. Ja, nee, dit is een beetje mee omgaan, deze muziek. Dus vandaar. Maar Sven Verstegen en Likkepep, dat is hartstikke goed bij Blikkendag. En dat betekent dat ik jou mag feliciteren meteen. Want je hebt gewonnen een accu-schroefboormachine en een haakse slijper.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: Nou, dat dacht ik. Ja, daar kun je volgens mij hartstikke leuke dingen mee doen. Zelfs misschien wel grasmaïs repareren, of niet?
0: Ja hoor.
2: Als het echt moet. Goed zo. Hey, blijf even in lijn. Dan gaan we jouw gegevens noteren. En ik wens je een fijne dag.
0: Heel goed.
2: Yo, hoi.
0: Bye.

0: Sven Versteeg samen met Lekke Pep. En zo spreek ik het helemaal goed uit, toch, Milko?
1: 100%, Wim, wees niet zo onzeker.
0: Ik heb deze memo gemist van dit liedje van Sven Versteeg. Ik ben Nederlandstalig, ik ken het meestal wel. En ook wat wij wel voorbij laten komen. Maar nee, dit had ik even gemist.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Want dit nummer komt al uit 2024.
0: Oh ja.
1: En jij gooit jouw reputatie als de kenner van de nederpop een beetje te grabbel op deze manier, vind ik.
0: Ik stel me kwetsbaar op.
1: Ja, oké, dat zie ik je dan ook wel weer.
0: Zo heet dat.
1: Zie je dan ook wel weer. Nee, maar dit is een ontzettend grote hit al bijna 2 jaar.
0: Ja, maar jij zingt er gewoon woordelijk mee, hè?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Dat dacht ik, ja. Hé, het is vandaag toch een bijzondere dag. Ja. Natuurlijk het koninklijk bezoek in dit geval. Ik vond het leuk net ook die bijdrage, daar waren dan geen beelden van. Maar dan de mensen die dan speciaal zich uit gaan dossen met een mooie hoed en zo op.
1: Ja, dat voor hun is dat echt helemaal hobby, natuurlijk. Ja. Want die beste meneer die we net voorbij hoorden komen... Mm-hmm. Die staat waarschijnlijk ook weer op de derde dinsdag in september... weer langs de lijn
0: wel.
1: In Den Haag, hè, wanneer de Prinsjesdag is. Die reist het soort achterna.
0: Volgende week dinsdag.
1: Voetbalsupporters die achter hun club aanreizen. Zo kun je het een beetje zien.
0: Volgende week dinsdag is het Prinsjesdag alweer. Volgens
1: gaat
0: mij.
1: Snel, hè?
0: Dat is toch de derde, de 16e?
1: De derde dinsdag van september.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Heb je ooit het koninklijk paar mogen ontmoeten?

0: Of mogen zien?
1: Zien wel, ontmoeten niet. En dat was toen 2004 of 2005. En dat ze in Groningen waren, Koningsdag.
0: En toen was je nog een klein milkeltje.
1: Ja, toen was ik een klein, jochie. Ja. Klein jochie, absoluut. Maar toen hebben we gekeken. En dat was ook een van de eerste keer dat Maxima erbij was, volgens mij, toch?
0: Ja, dat denk ik
1: was
0: wel.
1: Was dat niet zoiets?
0: Nou, dat moet haast wel.
1: Dus dat is de enige keer. En jij, hoe zit dat bij jou?
0: Ja, ik heb ooit Beatrix hebben we gezien, Juliana wel eens, afstand. En Alexander, de koning moet ik dan zeggen, officieel, die heb ik een keer de hand mogen schudden.
1: Oh, echt? Dus, en wat was daar de aanleiding voor?
0: Een keer op werkbezoek bij mijn vorige werkgever. Toen was hij samen met de minister, Lodewijk Asscher, kwam hij dan op bezoek. En dat was een verrassingsbezoek. Yeah. Want wij wisten wel dat de minister kwam bij ons. Ja. Yeah. WV en minister van Sociale Zaken, wil door de werks. En toen kregen we 's ochtends een briefing van de organisatie. Hij neemt iemand mee. Oh ja, nou wie dan? De koning. Oké.
1: Okay. Toen dacht jij, verdorie, had ik maar niet de tuinbroek aangetrokken vandaag.
0: Nou, dat dacht ik. Ik heb wel goed geschoren. Dus het is allemaal wel gelukt. Maar het is dan wel een beetje spannend, hoor.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Of je nou wel iets hebt met het Koningshuis of niet. Ik denk dat die spanning er toch een klein beetje blijft.
0: Ik denk dat het voor hem ook net zo spannend was. Hij ging wel Wim Boer uit Westerbork om moeten doen. Dus,
1: nou, ik heb het elke ochtend als ik hier naartoe rijd. Dat ik denk, trillende handje hier heen rijden. Ja.
0: Nou, vandaag de hele dag in ieder geval leuke bijdrage van Janine. En wellicht dat Mitte nog een keer op lijn komt. Om het hele bezoek vandaag aan de Kop van Drenthe te gaan volgen hier op Radio Drenthe. Muziek nu, dit is ABBA en...

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot

0: Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Het is 10:30, Milko nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Oud-politicus Bert Middel is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in Italië, waar hij een tweede huis had. Middel die begon zijn politieke loopbaan in 1978 in de Assen gemeenteraad voor de PvdA. Later werd hij onder andere Tweede en Eerste Kamerlid en burgemeester. In 2022 nam hij afscheid van het openbaar bestuur. De laatste jaren was Middel regelmatig te horen bij RTV Drenthe als lid van het radioforum Cassata. Extinction Rebellion demonstreert vandaag in Zeijen tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Op dat moment is het ook het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaande. Volgens de milieubeweging is er tijdens het koninklijk bezoek te weinig aandacht voor pesticidengebruik in de landbouw. Naar verwachting gaan zo'n 30 mensen aan de demonstratie deelnemen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn inmiddels aangekomen in Veenhuizen. Daar brengen ze een bezoek aan onder andere het gevangenismuseum. Later bezoeken Willem-Alexander en Maxima ook Zeijen en gaan ze nog naar Assen. Het bezoek wordt afgesloten bij de buitenplaats in Eelde. Het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Het onderzoek zoekt ongeveer 16.000 familieleden van bestaande deelnemers. Lifelines is een van de grootste bevolkingsonderzoeken en biobanken van Europa. Sinds de start in 2006 volgt Lifelines ongeveer 10% van de inwoners van de drie noordelijke provincies. Het doel is inzicht te krijgen in gezond ouder worden. De uitbreiding is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Programma Groningen. En de voetbalvereniging Havelte die heeft een nieuw clubgebouw. De club die werkte zijn wedstrijden 2 jaar lang af in Darp, maar kan nu weer zelf gasten ontvangen. Hoewel het hoofdveld nog niet speelklaar is, wordt daar wel volop aan gewerkt. Op 19 september dan speelde de derde klasse zijn eerste thuiswedstrijd tegen FC Zuidwolde.
3: Altijd lastig.
4: Absoluut. Ervaring mee?
3: Zeker.
4: Ja? Oh god. Nou ja, meer nieuws uit onze provincie. En natuurlijk ook een live blog, hè, waar we het bezoek van het koningspaar kunnen vinden. Die vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
3: Dankjewel, Wilco. Rita Spannenburg dan met het weer.
5: Vanochtend overheerst de bewolking en is het op een lokale lichte bui na droog. En vanmiddag dan gaat het vanuit het westen geleidelijk aan overal regenen. In de late middag komt die neerslag ook in Zuidoost-Drenthe aan. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west. En de temperatuur is tegen lunchtijd op zijn hoogst, zo'n 19 of 20 graden. En vanmiddag in de regenachtige omstandigheden zakt de temperatuur meerdere graden.
6: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Cliff Richard and the power to all our friends.
1: Ook Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: 8 minuten over 10:30. Nou, vanmorgen inderdaad eerst bij de bakker wespen we mooi tompoesen. Ja, en dat moet er ook weer een beetje aftraind worden, Aldert, of niet?
3: Ja, maar ik heb dat eigenlijk eraf lopen eigenlijk net al, eigenlijk, Wim. Maar ik moest van de auto hier naar de sport al lopen.
0: Dat telt ook. Ja, ja,
3: terug, en dan in de zenderbaan. Vind je ook niet? Vind ik van wel. Vind ik van wel. Maar goed, ik ben wel bij de sport al. Dat klopt. Je hebt er wel een punt. Want ik ben in de sporthal van Veenoord. En daar heb ze op dit moment een hele bijzondere activiteit. Nou, hoewel, voor de sporthal is dat helemaal niet zo bijzonder. Maar Corrie weet er meer van. Corrie, mooi.
4: Goedemorgen.
3: Ik ben voorzitter van...
4: Van Hart op Tempo.
3: Hart op Tempo, wat is dat?
4: Hart op Tempo is ontstaan... Ik mag Drents praten,
3: ja, oh, ja, graag. Geerden.
4: Hart op Tempo is ontstaan voor mensen met hartproblemen.
3: Ja.
4: Die gingen voor revalidatie naar het ziekenhuis in Emmen.
3: Ja.
4: En toen ben ze, is de opricht Hart op Tempo dat die mensen deur kunnen revalideren. Dus en door is Hart op Tempo deur ontstaan. Maar we hebben nu zo'n grote vereniging. We zijn met 315 leden hebben we al... Dus het is niet meer alleen hartpatiënten, maar iedereen is welkom nou.
3: Het is een soort van gymnastiekvereniging, moet ik een soort mee zien?
4: Ja, maar niet echt. We jagen ons wel een beetje in sweet, maar ja, natuurlijk wel. Maar we hebben geen toestel. En we hebben ook geen grondoefening. We zijn gewoon echt dat in beweging ben.
3: Ja, ja. Ja, maar verder in sweet komt, zeg maar. Niet al te slim.
4: Het is ook niet op gezelligheid mee. Dat zie jij hier ook. Het is onder elkaar.
3: Ja.
4: Je bent wel een uur bezig. Echt, je bent een uur aan de gang. Maar het is ook op gezelligheid. En dat je een beetje in beweging blijft.
3: Ja. Ja, en dan giet het eindelijk wel. Maar beweging is gezond. Ja. Maar het ging wel onder leiding, begreep ik, van een instructrice in dit geval.
4: Die hebben allemaal een aparte opleiding gehad.
3: Ja.
4: Dus en die hebben, wij hebben ook op alle afdelingen zijn een AED. Dus en de Leidsters weten ook allemaal hoe ze door maar om moeten gaan. Daar is ook een vereiste van Oost. Maar die lessen kringen ze gratis. Die geven haar op tempo.
3: Ja.
4: Dus daar kunnen ze ook naartoe.
3: Ja.
4: Maar het is niet dat iedereen maar zo hem les kan geven.
3: Nee. Er komt natuurlijk wel een klein beetje bekeken. Albert, je staat hier ook naast mij. Je komt hier niet vandaan in de buurt?
5: Nee. Nou, nu wel. Maar 10 jaar geleden niet.
3: Waar kom je dan oorspronkelijk?
5: In het Gooi.
3: Het Gooi.
5: Ja.
3: Maar ben je hier bij deze ploeg gekomen omdat je hartproblemen had? Of is het gewoon...
5: Ja, dat klopt.
3: Ja,
5: ik heb 1,5 jaar geleden een hartoperatie gehad.
3: Jo.
5: En toen begon ik weer op nul. En denk, nou, we moeten dat ding weer op tempo krijgen. Dus ik kwam van de gemeente M een mailing van... je kan je aanmelden voor een test en dan eventueel op een club.
3: Ja.
5: Nou, dat is hard op tempo. Nou, helemaal goed.
3: Maar goed, even voor mij, van revalidatie van het ziekenhuis, dat stopt een keer. En dan
5: dat stopt een keer, want dat kost heel veel geld.
3: Ja, oh ja.
5: En dit wordt gesponsord door de gemeente.
3: Ja, ja. Oké.
5: En door jezelf.
3: Ja, ja, ja. Ik word een stuk goedkoper in ieder geval.
5: Ja.
3: Ja.
5: En leuker, hè?
3: Maar komt ook een beetje op hetzelfde neer aan, waar je hier moet doen ten opzichte van de revalidatie in het ziekenhuis?
5: Maar revalidatie ziekenhuis is allemaal toestellen. Dan zit je meer eigenlijk in een fitnesszaal met fietsen, cardio training. En dit is... door middel van de kleine oefeningen je hart op tempo... Nou, het woord zegt het al, je hart weer op tempo te krijgen.
3: Ja, precies.
5: En dan ga je zweten en daardoor gaat je hart harder werken.
3: Ja.
5: En als je dat vaak genoeg doet, dan krijgt het hart weer een goede massage... om mee te doen wat weer normaal is.
3: Herhaling is dus wel een beetje de kracht ook.
5: Ja, eigenlijk is 1 keer in de week niet genoeg. Maar je kan zelf ook heel veel. Hè?
3: Ja, precies.
5: Dus fietsen, wandelen...
3: Het hoeft niet allemaal in de sporthal.
5: Nee, zeker niet. Nee, ik ga liever naar buiten.
3: Ja.
4: Maar wij hebben 16 groepen hoor, van Hart op Tempo. Ben er 16 groepen. En wij geven les op 9...
3: De hele gemeente en men, bedoel
4: je? Ja, ja, wij hebben 9 locaties waar we les geven. Dus ze kunnen eigenlijk overal wel naartoe.
3: Ja, en ik denk dat mensen een beetje verliezen kunnen. Mensen de beelden die bij bijvoorbeeld hebben. Want ooit is deze op Chak bijdrage een beetje verzet. Omdat er op televisie gymnastiek is. Ook een soort van beweging voor de ouderen.
4: Ja. Ja, nou, ja.
3: Dat is met de vergelijking?
4: Ja, denk wel. Maar ik denk dat nog een klein beetje bij sommigen intensiever is. En weet je waar het verschil is? Je bent hier met een groep.
3: Ja.
4: En dat is zoveel mooier.
3: Hebben jullie dan stiekem ook daar de helft na afloop? Dat je zegt van...
4: Ja, de meeste groepen wel.
3: Ja.
4: Hier doen ze het niet helemaal, maar ik zit dan in Bagares. En wij gaan nooit allemaal in met elkaar een kop koffie drinken.
3: Hmm.
4: We hebben alle week niet naar Jorg. Ja, daar hoort er ook bij.
3: Ja, en dan heb je een tompoes erbij bijvoorbeeld.
4: Nou, niet zo dik. Maar dan moeten we weer opnieuw
5: beginnen. Dan begin je weer opnieuw.
3: Ja, precies. Ja, ja.
4: Nee.
3: Maar even de duidelijkheid, Corrie, want dat gaat wel een klein beetje. Hè? Want die zegt van het is ontstaan namelijk uit een revalidatiegroep, min of meer. Maar het is wel juist de bedoeling dat iedereen hier welkom is.
4: Ja, iedereen, man, vrouw, jong of old, maakt niks uit. En ben jij mu onder de roeven, dan kun je hier denk ik ook wel zien. Ga je gewoon hem aan de kade zitten.
3: Ja.
4: En er is geen mens die je vraagt. Ja, ze vragen, waar is er? Maar geen eens die je dat kwalijk neemt. En dan weer kunnen we weer verder.
3: Maar al die groepen, ja, die hebben natuurlijk allemaal verschillende dorpen, verschillende locaties. Ja. Hoe kom ik er allemaal achter? Heb je een website misschien?
4: We hebben een hele mooie website.
3: Ja.
4: En er komt binnenkort, we zijn ook een nieuwe promotiefilm aan het maken. Die komt er binnenkort ook op. www.hardoptempo.nl.
3: Ja.
4: Dus, ja, en wij hebben elke drie maanden komt er een clubblaadje uit. Daar komt ook het neus in.
3: Ja.
4: Ja.
3: Je bent hier in Veenoord, dit is het sport al dus voor het eerst, hè, dat je bent.
4: Van jou voor het eerst, ja. Ja, die ben Flindjord, net als hij zegt, door gemeente hem, die gaf toen aan. Dan kun je, ja. En dat komt nou weer. En dan kunnen mensen, die kunnen 8 keer gratis komen. En dan wat er door uitkomt. Nou, door is deze groep ook. Nog een groep, hier is een tweede groep ook.
3: Ik wil zeggen, maar dit is al een hele ploeg hier wat hier op dit moment
4: maar
3: loopt.
4: Maar
3: er kan nog meer bij.
4: Oh, natuurlijk, altijd.
3: Ja, ja, ja.
4: We hebben nog 315 leden, maar wij hopen natuurlijk dat we nog verder komen.
3: Ja,
4: ja.
3: Een aanrader ook, Albert, begrijp ik.
5: Wat zeg je?
3: Een aanrader.
5: Jazeker. Nee, het heeft mij echt goed geholpen ook. En
3: ja.
5: Ook als wat we zeggen van, nou, als je niet aan je hart hebt. Als je wat ouder wordt, is het gewoon goed om te bewegen.
3: Ja.
5: Als je rondkijkt in Emmen en op straat, zie je veel te weinig mensen iets doen. Weet je wel, als ik ga wandelen, kom ik nooit iemand tegen.
3: Nee, precies. Nee.
5: Nee, dus het is best wel belangrijk.
3: Hardoptempo.nl, Corrie, denk ik, hè?
4: Ja, dat is. Ja, zo simpel is het.
3: Ja.
4: En dan heb ik nog wel een. Ik heb nou de kans, ik pak hem ook.
3: Oh,
4: wij doen dus ook met een grote clubactie van de Rabobank.
3: Oh ja.
4: Dus
3: ja.
4: Mensen,
3: ja.
4: Als wie kijkt,
3: ja.
4: Alsjeblieft stemmen boos. Ja. Dan kunnen we weer materiaal kopen. Wij willen nog graag een AED erbij hebben. Die dingen, die zijn zo duur. Dus stemmen boos,
3: ja.
4: Alsjeblieft.
3: Het is wel spul waar je ook niet nodig geweest, maar nu.
4: Nee, we wordt net zingen. Nee, ja. Ja. Nee. Daar hoop ik echt inderdaad dat ik dat niet nodig ben.
3: Alle reden Wim, om te kijken op hardoptempo.nl. En met name dan in dit geval nu tussen de mensen in het zuidoosten van onze provincie. In die kontrijden althans. En ze bent overal van harte welkom bij al die clubs die er actief zijn hier. En dat bent er nogal wat. Dus hardoptempo.nl.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: had in de tijd gekluisterd voor de televisie. Fame was dat van Irene Cara. Het is 8 minuten voor 11 en het bezoek is nog steeds in volle gang. En nou, het is om 10 uur begonnen en dat gaat volgens mij in een redelijke tempo. Want jij bent inmiddels op het derde adres aangekomen, Janine, of niet?
1: Dat klopt, ik sta op het erf van familie Rietstra met Dirk Rietstra. Dit is jullie melkveebedrijf, hè?
2: Dat klopt helemaal, dit is ons melkveebedrijf, ons familiebedrijf.
1: Ja, en zometeen krijg je hoog bezoek.
2: Dat kun je inderdaad wel zeggen, ja, dat het hoog bezoek is. We zijn enorm trots dat de koning en de koningin bij ons komen vandaag. En met name dat wij een paar jaar geleden de Noorderveld ondernemersprijs hebben gewonnen. Dat was een enorme eer voor de agrarische sector en voor onszelf. Wat we doen en dat de agrarische sector dus doet. Nou ja, dat werden we een paar maanden geleden en dit is echt de kers op de taart.
1: Ja, en wat ga je straks aan het koninklijk paar vertellen? Wat wil je nou vertellen over jouw bedrijf?
2: Nou, in ieder geval laten zien wat we doen. En ik denk dat we daar al genoeg kunnen laten zien wat we doen. Want anders win je die prijs ook niet waarschijnlijk. Maar hoe trots we zijn op onze dieren en dat we er gewoon goed op passen. En als je ergens goed op past, krijg je ook veel voor terug.
1: Ja. En jullie zijn ook echt bezig met de volgende generatie. En hoe speel je daarop in? Gaan jullie daar ook iets over vertellen?
2: Dat is wel de bedoeling. We hebben straks ook een keukentafelgesprek met de koning en de koningin. En daar zitten nog 2 collega-boeren bij. En die hebben bedrijfsopvolger bij hun. En die mogen ook hun mening geven en een gevoel uiten hoe zij de toekomst zien voor de landbouw hier in deze omgeving.
1: En wat zijn dan moeilijke dingen die je ook aan hun wil vertellen? Van, hé, hier hebben wij mee te maken.
2: Nou, het zit hoofdzakelijk vast van... wij willen allemaal wel veranderen in de sector, hè? Dus er ligt heel veel druk op. Maar we moeten als maatschappij met z'n allen wat doen. En als melkveehouderij kunnen wij ook echt wel stappen zetten. Maar geef ons dan ook de ruimte en de mogelijkheden om het in de tijd te kunnen doen. Ja.
1: En je laat natuurlijk ook de mooie dingen zien. Want ik zag net achter jou al een kalfje. Oh, die is net even weer weggekropen. Maar de kalfjes laat je ook zien, toch? De toekomst.
2: Daar gaan we bij langs. Zeker weten, ja. Dat is ook een mooi stukje trots. En daar zijn we elke dag met zorg, met veel mensen mee bezig.
1: En even kijken, even je hand omhoog. Trillen ze al een beetje?
2: Nee, dat gaat wel goed, maar ik heb wel een gezonde spanning. Maar dat moet erbij zijn, ja.
1: Er hangt hier wel een beetje zo'n sfeertje. Ja, het gebeurt niet elke dag natuurlijk.
2: Nee, ze komt niet elke dag, nee. Maar Beatrix is ook een keer geweest hier. Dus het koninklijk huis, ja, niet op een boerderij, maar wel in Vinhuizen. Dus het koninklijk gezin is wel bekend hier, gelukkig.
1: Ja, en moeten ze de laarzen aan of heb je het allemaal aangeharkt?
2: Nee, we mochten niet te veel aanharken, maar het was wel een boerenbedrijf, zeiden ze.
1: Goed, we gaan ons zo omdraaien. Dan komen ze van die kant zo meteen, hè? Ja, succes zo.
2: Ja, dankjewel. We gaan het zien en beleven. We genieten ervan.
1: We gaan het zien.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: De bladeren vallen en de...

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kader was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks in het laatste half uur natuurlijk nog een column van het Huis van de Taal. En we gaan natuurlijk ook even schakelen nog met Janine, want die is nog in de kop van Drenthe voor het koninklijk bezoek.

0: succesvolle muziek uit de jaren 80 ook hier op Radio Drenthe. Oftewel Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. En ik hoor jou zeggen, Milko, hij kent in de bioscoop George Michael met een concert volgens mij. Die wordt dan uitgezonden, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker weten. In november dan daar komt hij in de bios inderdaad met een beelden van het concert van George Michael wat helemaal weer opgepoetst is, hè?
2: Oh.
1: Zodat we er een beetje even met fatsoenlijke ogen naar kunnen kijken.
2: Ja.
1: En ja, dat belooft wel spectaculair te worden.
0: Ik heb hem ooit een keer live mogen zien.
1: Oh, oké. Okay.
0: Een keer in Ahoy, ja. In Rotterdam. Er staat wel wat, hoor, dan.
1: Ja, echt, hè?
2: Ja.
1: Ah, hij is ook zo, ja, het is zo'n goede zanger. Gewoon echt qua stem, weet je. Zo sterk, joh. Echt.
0: Zo ondergewaardeerd ook, een beetje.
1: Nou, dat vind ik wel.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Dat dacht ik. Ja. Hey, we hebben even over muziek, want ik zag een berichtje. Want alle grote bands die zijn alweer bezig met hun tour voor volgend jaar. Simple Minds hebben weer een tournee aangekondigd. Die komen volgens mij in het voorjaar zo'n beetje.
1: Klopt.
0: 30 april uit mijn hoofd in de Ziggo Dome in Amsterdam. En wellicht dat ook de beide heren, de broertjes, van bekend van Wonderwall, ook weer, je kent ze natuurlijk wel, of die ook weer iets gaan doen.
1: Oasis hebben we het daar natuurlijk over.
2: Ja,
1: maar die waren toch al gestopt, Wim?
0: Ja, nou, een beetje toch de Heintje Davids in dit geval. Ze waren 16 jaar uit elkaar. Mm-hmm. Ze konden elkaar niet luchten, die twee. Ik las gisteren een verhaal van die ene van die twee. Ik weet niet wie, hoor. Die had nog nooit de kinderen van de andere gezien.
1: Ja.
0: Volgens mij pas vorig jaar bij de reunie.
1: Voor het eerst.
0: Toen gingen ze weer, hè?
1: Ja.
0: Maar volgens mij is het allemaal een beetje op geld gebaseerd, dat.
1: Ja, waarschijnlijk is het zo. Vorig jaar hebben ze natuurlijk die grote afscheidsconcerten gedaan. Hè? Dit moest het zijn, dit was het, klaar. Ja,
0: mooi.
1: Maar goed.
0: Wat erbij gevuld. En,
1: nou ja, maar als je dan naar de bankrekening kijkt, wat beide heren waarschijnlijk dan wel doen, dan hebben ze zoiets van, ja, is ook wel lekker. Dan, we knopen er nog een jaartje tegenaan.
0: Zou jij daarheen gaan?
1: Hey, nee, ik heb niet zoveel met die muziek. Dus nee.
0: Nou, ik ben wel uit die periode. En ik heb ooit die ene van Gallagher heb ik gezien in een voorprogramma van U2. En dat was best wel leuk, maar daar bleef het ook bij dan vervolgens. Ik hoef niet naar, sowieso niet naar die galmbak natuurlijk.
1: Nee, dat is sowieso al een dingetje. De Johan Cruijff Arena. Daar word je niet heel vrolijk van als muziekliefhebber. Maar ja, als jij echt diehard fan bent en je wil ze toch nog maar weer eens een keertje zien, dan begrijp ik het wel, 100%.
0: Ja, maar ze plaatsen dus nu een mysterieuze video op Instagram, waaronder tientallen speculerende reacties staan als, ja, iets wat Amsterdam te maken heeft.
1: Wat zien we dan? Kun je het beschrijven?
0: We zien de haven van Amsterdam of zo, en ze zeggen ook nog iets met Amsterdam vibes en dat soort dingen meer. Dus ze zijn een beetje aan het teasen.
1: Maar wordt het dan zo'n concertreeks als wat Harry Styles heeft gedaan?
0: Ik denk het wel.
1: Dat het dan alleen in Amsterdam is?
0: Ja.
1: En dat that's it voor Europa, zeg maar.
0: Bijvoorbeeld, of dat je alleen in Amsterdam of in Italië, dat ze daar dan ook een stuk of 5, 6 bijvoorbeeld gaan geven.
1: Ja, maar het is dus niet Amsterdam, Antwerpen, Parijs, Barcelona. Nee, het is
0: een beetje de nieuwe manier. Op één plaats, en dan duurde dan een stuk of 10, bij wijze van spreken. En dan moeten de mensen daar maar naartoe komen.
1: Ja, precies.
0: Ja, het kan natuurlijk, hè.
1: Het kan. Maar je gaat mij sowieso niet. Jou gaan we ook niet.
0: Niet naar Oasis.
1: Nee,
0: ik zit wel te wachten op die Ierse band U2, of die nog een keer weer een toertje gaat doen.
1: Daar is al een tijdje rustig mee, hè, met U2. Die hebben lang geleden dat zij een concertreeks gedaan hebben.
0: Dat is een beetje nadeel van de social media, want als je gaat googlen op tour van U2 2027, dan krijg je al een tourschema volledig te zien wanneer zij ook in Amsterdam zullen gaan zijn. Maar dat is gewoon niks van waar. Dat is gewoon weer AI gegenereerd. Dan iemand heeft daar weer een geintje op losgelaten.
1: Ja, jij en ik kunnen ook snel genoeg een paar plaatsen op een rijtje zetten met een paar data ervoor.
0: Dat dacht ik.
1: Dus wat dat betreft is dat niet heel, heel moeilijk te maken.
0: Ja. Hey, en er is ook nog ander nieuws, namelijk babynieuws.
2: Oh ja.
0: En de baas, ik ben niet zo van dat RTL Boulevard gedoe, maar het is toch aangekondigd, Umberto Tandy wordt weer vader.
1: Ja, niet zomaar vader. Hij wordt een oude vader, mag ik gewoon wel zeggen.
0: Ja, Rob de Nees had natuurlijk ook, die was ooit redelijk op leeftijd dat hij nog vader werd. En dat kan natuurlijk. Mm-hmm. En hij is, Umberto Tandy is ook 60, geloof ik.
1: Umberto Tandy is 60, ja.
0: Zo'n beetje. En hij heeft dan een nieuwe vriendin. Hij krijgt zijn vierde kind inmiddels.
1: Ja, zijn vriendin is 36. Dus wat dat betreft, aan haar ligt het niet, laat ik het zo zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar weer papa. Zijn oudste is volgens mij al 18 jaar oud. Dus die wordt dan weer, die krijgt een broertje of zusje erbij.
0: Die hebt meteen de oppas geregeld.
1: Ja, dat is wel
0: heel handig. Handig iets.
1: Ja. Eigenlijk is het heel praktisch.
0: Ja. Och, ik heb bij mijn vriendin wel een keer gehad over een liefdesbaby of zo.
1: Ja, Wim, nou niet.
0: Nou, kan ook niet meer.
1: Oké. Okay.
0: Nee, de trein die rijdt nog wel, maar er zitten geen passagiers meer. Dus dat wordt er niet meer.
1: Nee, duidelijk.
0: De Temptations nu en papa was een Rolling Stone.

Dusty Springfield en Little by Little hier op Radio Drenthe. Straks om 11:30. Een overzicht van het nieuws uit de regio met Milko. En vervolgens nog een half uurtje lang koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Met onder andere een column van het Huis van de Taal. Want het is dinsdag. Dit is Rod Stewart en Young Turks.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Het is exact 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Oud-politicus Bert Middel is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in Italië, waar hij een tweede huis had. Middel begon zijn politieke loopbaan in 1978 in de Assen gemeenteraad voor de PvdA. En later werd hij onder andere tweede en eerste Kamerlid en ook nog eens burgemeester. In 2022 nam hij afscheid van het openbaar bestuur. De laatste jaren was Middel regelmatig te horen bij RTV Drenthe als lid van het radioforum in Cassata. Extinction Rebellion demonstreert vandaag in Zeijen tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Op dat moment is ook het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezig. Volgens de milieubeweging is er tijdens het koninklijk bezoek te weinig aandacht voor het pesticidengebruik in de landbouw. Naar verwachting gaan zo'n 30 mensen aan de demonstratie deelnemen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn inmiddels aangekomen in Veenhuizen. Daar hebben ze onder andere een bezoek gebracht aan het gevangenismuseum. Later vandaag bezoeken Willem-Alexander en Maxima Zeijen en Assen. Het bezoek wordt afgesloten bij de buitenplaats in Eelde. In het grootschalige bevolkingsonderzoek Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Het onderzoek zoekt ongeveer 16.000 familieleden van bestaande deelnemers. Lifelines is een van de grootste bevolkingsonderzoeken en biobanken van Europa. Sinds de start in 2006 volgt Lifelines ongeveer 10% van de inwoners van de drie noordelijke provincies. Het doel is om inzicht te krijgen in gezond ouder worden. De uitbreiding die is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Programma Groningen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Dankjewel Milko. Grieta Spandenburg dan met het weer.
6: Vanochtend overheerst de bewolking en is het op een lokale lichte bui na droog. En vanmiddag dan gaat het vanuit het westen geleidelijk aan overal regenen. In de late middag komt die neerslag ook in Zuidoost-Drenthe aan. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west en de temperatuur is tegen lunchtijd op zijn hoogst, zo'n 19 of 20 graden. En vanmiddag in de regenachtige omstandigheden zakt de temperatuur meerdere graden.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: gemeente hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: typische Hammond-orgelgeluid. De zombies waren dat, zijn de time of the season.
1: De koffie en keuvel service dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag dus. Tijd voor een column van het huis van de taal. En niet geheel toevallig ging die vandaag over taal en spelling. Want natuurlijk ook is vandaag de aftrapper van de week van het lezen en schrijven. Straks natuurlijk vanmiddag vanaf een uur of 12 bij Anouk. Daar bovenmatig veel aandacht voor. En nu alvast ook al in de column van Arja. Die heet Taal en Spelling.
3: Bij het huis van de taal kregen wij regelmatig taalvragen. Soms over de trends en soms ook over woorden die ook in het Nederlands voorkomt. Soms vraagt mensen hoe ze dingen in goed Drents schrijft. Daar ben ik altijd mirakel wies met, want ja, je kunt goed en niet goed Drents schrijven. Maar na een aantal jaar bij het huis is mij al wel duidelijk dat spelling in het Drents nog veel gevoeliger ligt als spellen in het Nederlands. Waar iedereen in het Nederlands het woord meisje met een korte ei en een e op het einde schrijft en niet met een lange ei en een u, is helemaal accepteerd. Maar dat je in het Drents zuken en buten met ine u schrijft, levert toch wat, hoe zou ik het net eens zeggen, vraagtekens op bij sommige Drentspraters. Laat staan, uitgaat hebben over het schrijven van woorden als tal, woor en koord. Dan doe je dat met AO of met OA. Veel Drentspraters schrijft op hun eigen wijze. En daar heet het net. Drents praten wij veel, maar schrijven doen wij minder. En schrijven is wat anders als praten. Ik kreeg nooit en te nimmer alle klanken uit in taal, één op één op papier. Voor het Nederlands bent er al dik 400 jaar drok met de West. Dus dat er in het Drents nog wat discussiepunten zullen kunnen liggen, is dan ook niet vreemd. Want pas aan het begin van de vorige eeuw kwamen de eerste aanzetten voor een Drentse spelling op papier. En de officiële spelling is er pas sinds 1987. En die kreeg ook nog eens niet, net zoals de Nederlandse, aangeleerd op scholen. Voor wie in het afgelopen voorjaar in het theater bij Daniel Loze Westhef kan zich misschien nog zin kieken op spelling voor de geest halen. Hij had het er in die voorstelling over hoe het gebruiken van een spelling laat zien dat je een taal serieus neemt. Hans Keuper, muzikant uit de Achterhoek, gaf Loos een voorbeeld uit het Duits. In het Hoogduits schrijft ze haben, maar zegt ze haben. En feitelijk geldt dat ook voor het Drents. Je zegt lopen en schrijft lopen met en. Ja, met mijn achtergrond als Duits docent had ik domweg nog nooit aan dit voorbeeld gedacht. Maar ik vind het wel een van de duidelijkste uitleggingen over het belang van spelling. Maar toch, moet je laten belemmeren in het schrijven als je de spelling van de Drents niet machtig bent? Of dat je misschien gewoonweg niet van het bestaande van afwissen? Ik zou zeggen, schrijf gewoon. Want als grote schrijvers in het Nederlands, Duits, Engels of Spaans zich aan laten weerhouden van schrijven, omdat ze er niet helemaal zeker van waren of ze alles wel goed gespeld hadden, dan kwam er van veel mooie teksten helemaal niks meer. Betekent het dat je niet meer om best moet doen om ook het Drents volgens die officiële spelling op papier te krijgen? Nee, dan moet je best om best te verdoen. Want dan moet je dus zien dat de taal ook belangrijker is en dat je zoveel mogelijk volk het wilt laten lezen. Uit waardering dus voor de taal. En als je nou nieuwsgierig bent naar die spelling, kijk eens bij het naslagwerk op de website van het huis. Of kijk eens in de agenda op diezelfde site wanneer er een spellingcursus is.

jaren 70. De ene hit naar de andere die ze scoorde. Waaronder deze This Is My Life van Shirley Bassey. Het is 8 minuten voor 12 uur op Radio Drenthe. Meteor nu, samen met Hannah May. Wat wil je van mij? Het zou fijn.

mee. En dat met wat wil je van mij? Nou, wat wil ik van jou? Dat je graag morgenochtend om 9 uur weer afstemt. Want dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk vandaag nog wat aandacht voor dat koninklijk bezoek. En natuurlijk ook straks de opening voor de aftrap van het Week van het Lezen en Schrijven.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland...

0: Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NAV.
3: En waarom NAV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruise op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.
9: Met Anouk Middel.

0: makkelijker hadden we niet kunnen beginnen vandaag. En waar David met Words een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Ja, en waarom kunnen we nou niet toepasselijker beginnen? Omdat we vandaag de Landelijke Week van Lezen en Schrijven aftrappen hier bij RTV Drenthe. En dat doen we met een delegatie van de Stichting Lezen en Schrijven, met ambassadeur Anita Witsier, met taalhelden uit Drenthe en met organisaties in Drenthe die zich inzetten tegen laaggeletterdheid. Vandaag ook in het nieuws, misschien heb je het gehoord of gelezen, dat de jeugd steeds meer moeite heeft met lezen. Bijna 40% van de jongeren kan niet goed genoeg lezen om goed mee te kunnen komen op school. Nou, daar gaan we het vanmiddag uitgebreid over hebben. Maar daarnaast houden we je natuurlijk op de hoogte van het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan onze provincie. En dan hadden we net, Ruben, contact met onze verslaggever Janine Hofstegen, want die volgt ze op de voet. Maar opeens is weggevallen, geloof ik.
3: Ja, die staat op de brink in Zeijen, daar waar het koninklijk paar zometeen aan zal komen. Maar de verbinding houdt het even voor gezien. Nou goed, waar zijn ze dan op dit moment? Onderweg dus naar Zeijen, vanmorgen begonnen in Veenhuizen. Ze hebben daar onder andere het Gevangenismuseum en de PI bezocht. Daarnaast gingen ze nog langs bij Dirk en Jappie Rietstra. Ze hebben een melkveebedrijf in Veenhuizen. En nu dus onderweg naar Zeijen, waar ze daar in het Dorpscafé in gesprek zullen gaan met inwoners en vrijwilligers uit het dorp over de leefbaarheid en de identiteit van het dorp. Nou goed, als het goed is, even kijken, zien we inmiddels toch weer wat beeld vanuit Zeijen. Ik weet niet, Janine, of je ons hoort.
0: Zullen we even kijken of we kunnen gaan schakelen? Ja, daar zijn jullie weer.
4: Ja,
0: zijn ze er al?
4: Sorry?
0: Zijn ze er al?
4: Oh, we zijn al in beeld. Ja, nee, de koning en koningin zijn er nog niet. Maar half Zeijen is wel al uitgelopen. En we staan hier voor de dranghekken bij Henk Hinksman. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, hallo.
4: Ja, want je hebt het café in de dranghekken staan. Wat is dat nou?
5: Ja, dat gebeurt niet vaak. Eigenlijk nooit. Maar ja, de reden is duidelijk waarom de dranghekken er staan. Ja.
4: En wat dacht je toen je hoorde dat de koning bij je langs zou komen in het café?
5: Nou, toen ze dat aan mij vroegen, toen dacht ik eerst van, of dat is vast een, nou, ik kon het eigenlijk helemaal niet geloven. Dus ja, hartstikke mooi, hartstikke leuk, ja. Ja.
4: Hoe vind je dat ze Zeijen aandoen en ook met jullie gaan hebben over de leefbaarheid in het dorp?
5: Nou, hartstikke leuk, want ik denk dat Zeijen wel een dorp is waar de leefbaarheid nog echt heel erg aanwezig is door het verenigingsleven. Natuurbeheer, werk op Zeijen, wie ik boemmarken, de voetbalclub. Nou, wij als dorp, als dorpscafé, eetcafés, hebben daar een hele grote rol in. Dus dat, ja. En zonder café, denk ik, in het dorp, dan wordt de leefbaarheid ook minder. Dus dat, ja.
4: Ja, want er wonen hier zo'n 700 mensen, maar ik hoorde wel 25 verenigingen in Zeijen.
5: Ja, dat klopt, ja. Ja, iedereen zit wel ergens bij. En sommigen bij meerdere verenigingen. Dus ja, dat varieert van de toneelclub, biljartclub, de feestcommissie, schildersclubje. Ja, van alles is er eigenlijk, ja.
4: En hoe vind je het dan dat daar op deze manier aandacht voor is?
5: Nou, ik vind het wel goed. En om ook te zien dat het ook wel kan, dat de leefbaarheid op het platteland, dat het wel kan, zeg maar. Het is niet in alle dorpen misschien het geval, maar hier in Zeijen zeker wel, ja.
4: Zometeen stappen, hè, koningin Maxima, koning Willem-Alexander, die zetten gewoon voet over de drempel in het café. Heb je het gisteren laat gemaakt, alles op te ruimen? Of?
5: Ja, we hebben alles goed schoongemaakt. Nou, de biljartclub was hier om 12:30 nog, maar daarna hebben we alles goed opgeruimd. Dat, ja.
4: Hoe vind je het zelf, spannend of?
5: Ja, gezonde spanning. Dat,
4: Nou, we laten je weer los. Dan kun jij zo meteen helemaal klaarstaan om ze te ontvangen.
5: Helemaal goed, dankjewel. Okay.
0: Wel een
4: goed,
0: nieuw blouseje aan,
4: geloof ik, aan en wij blijven. Of ik een nieuw blouseje aan, hè?
0: Nou ja, of de uitbater van Hinksman.
4: Of hij een nieuw blouseje aan heeft. Ja, hij zag al keurig uit. Maar ja, dat moet natuurlijk ook als je hoog bezoek krijgt.
0: Zeker weten. Jij houdt ons op de hoogte, Janine. Je bent ook te volgen via de liveblog natuurlijk op onze site RTV Drenthe. Daar vind je ook van alles. We komen zo weer bij je terug, oké?
4: Tot straks.
0: Het koninklijk bezoek kun je volgen via de site rtvdrenthe.nl.

Ilse de Lange op Radio Drenthe. En something good. Het is 2:15. Je luistert naar Radio Drenthe. Zometeen gaan we hem aftrappen. De week van lezen en schrijven. Hier op Radio Drenthe. Na ILO.

0: Milo op Radio Drenthe en Shine a Little Love.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Ja, vandaag begint de week van lezen en schrijven. En de landelijke aftrap daarvan is dit jaar in Drenthe en wel hier in de studio van RTV Drenthe. En dat vinden we hartstikke mooi. Want ja, misschien sta je er helemaal niet bij stil, maar in Nederland zijn er echt miljoenen mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Een bericht van school.

0: stichting.
1: Oh, ik ben niet zo heel goed. Jij denkt jaren 5 of zo?
0: Ja?
1: Ja, maar ik heb in het verleden ook al zo ad hoc dingen voor de stichting gedaan. Als ze dat vroegen. Ik heb een tijd geleden de quiz 10 voor taal gepresenteerd. Samen met Marcel van Tilt. En toen hebben zij een keertje gedaan met de taalhelden van het jaar, of mensen die meededen aan de jaarlijkse taalheldenprijzen, om een keer zo'n quiz te doen.
0: Mm-hmm.
1: Mensen die de cursus hadden afgerond.
0: Yeah.
1: En die dan dat tegen elkaar gingen opnemen, weet je. Dat soort dingen. Ja, en dat, dan,
0: maar waarom dacht je bij jezelf, ik moet me hiervoor gaan inzetten?
1: Omdat taal alles is in het leven. Jij noemde zo even al een paar voorbeelden. Maar ja, taal is alles. Als je op reis gaat en je wil met de trein en je staat op een centraal station, dan moet je toch die borden kunnen lezen waar welke trein vertrekt en hoe laat. Maar ook van tevoren, als je een route wil uitstippelen via je laptop of zo. Brieven van de overheid en van de gemeente, die zijn vaak hartstikke complex.
0: Ja.
1: Gebruiksaanwijzingen voor wat dan ook. Bijsluiters bij medicijnen. En dan heb ik het nog niet eens over het voorlezen van je kinderen.
0: Ja. Ja, taal is inderdaad alles. En daar hoefde je dus ook niet over na te denken. Nee, toen de stichting je vroeg van, wil je daarvoor.
1: Taal is een grote liefde van mij. Want ik ben door mijn werk heel veel met taal bezig. Schrijf heel veel teksten. En je moet altijd in een korte tijd zodanig iets vertellen dat het voor iedereen duidelijk is. En dat het toch ook leuk of mooi verwoord is.
0: Ja.
1: Dus weet je, ik ben vakmatig vaak met taal bezig. En ik ben een enorm groot fan om te lezen. Ik lees heel graag altijd elke dag mijn hele leven al. Vanaf het eerste moment dat ik kon lezen. En ik gun dat iedereen. Want het neemt je mee naar andere werelden. Het is heel leerzaam. Je vocabulaire, je woordenschat kan je er heel erg mee verrijken. Ja, daarom taal is alles.
0: Ja. Nou ben je ambassadeur, hè? Jouw bekendheid draagt bij tot het nog meer bekend maken van laaggeletterdheid. Dat heb je jarenlang gedaan samen met onze René, hè?
1: Ja, ja. René Karst.
0: Ja, die onverwacht overleed. Nou. Hoe was het om met René samen te werken?
1: Ja, René is zo'n inspirerende persoonlijkheid. En kan zo dicht bij mensen komen, helemaal zoals hij zelf is. Hij is heel aanraakbaar, super sympathiek. En wat zijn grote kracht? Zijn grote kracht is volgens mij dat hij het zo laagdrempelig kon maken. Ja. Hij kon het zo. Hij was natuurlijk heel muzikaal. En wat hij bijvoorbeeld deed, had hij een liedjesprogramma, Letter voor Letter met Carola Smit. En daar ging hij mee de boer op, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En door muziek te gebruiken als vehikel. Ja. Om dat onder de aandacht te brengen. Ja, dat werkt fantastisch. En wat hij tegelijkertijd deed, was ook bij bedrijfsbijeenkomsten bijvoorbeeld, daar werd hij natuurlijk ook voor gevraagd, om dan hup met de verantwoordelijke om de tafel te gaan zitten en zeggen, jongens, hoe zit het eigenlijk met laaggeletterdheid in jullie bedrijf? Denken jullie daar wel eens over na? Besteden jullie daar aandacht aan?
0: Ja.
1: Dat is super belangrijk. Ja.
0: Hij was een ambassadeurpoes.
1: Hele goede ambassadeur. Ja.
0: Hey, jij hebt inmiddels heel wat mensen ontmoet ook. Die moeite hebben met lezen en schrijven. Is er iemand jou bijgebleven echt met een verhaal?
1: Alle honderden. Ja, dat is altijd een hele lastige vraag. Maar ik heb altijd wel een voorbeeld wat ik graag wil noemen. Straks zijn hier natuurlijk ook Dennis en Gea. Weet je, dat zijn ook geweldige taalambassadeurs. Maar wat mij altijd zo heeft geraakt, en nog steeds, is de enorme moeite die mensen hebben als ze die basisvaardigheden niet goed onder de knie hebben. Hans bijvoorbeeld, internationaal vrachtwagenchauffeur, die leerde alles uit zijn hoofd, wist alle routes uit zijn hoofd. Hij telde lantaarnpalen, de rotondes, wanneer rechtdoor, wanneer driekwart om en zo. Van al die grote, lange routes, dat is ongelooflijk. Je moet een gigantisch geheugen hebben. Mensen die basisvaardigheden niet beheersen, denken vaak dat ze dom zijn. Dat is niet zo.
0: Ja.
1: Het is alleen niet aangeraakt en ontwikkeld. Ja. Dat is een heel groot verschil.
0: Er zit schaamte achter ook.
1: Er zit enorm veel schaamte achter.
0: En je noemt ook al allerlei trucjes dan die je gaat bedenken, hè, om het te ontlopen.
1: Toen kwam navigatiesysteem. Ja, toen dacht hij, dat ging niet. Heeft hij tegen zijn baas gezegd, joh, sorry, zus en zo. Ik kan dat niet. En toen dacht zijn baas, potverdikke me. Misschien zijn er wel meer medewerkers hier, net zoals Hans. Dat is hij gaan onderzoeken. En toen is dat balletje gaan rollen. Niet alleen voor Hans, maar voor alle mensen die er moeite mee hadden. Ja, dat is een geweldige voorbeeldfunctie natuurlijk.
0: En er zijn zoveel meer. Want vandaag in het nieuws ook 40% van de
1: jongeren van 15 jaar.
0: Ik vond het echt schokkend. Kom ik straks op terug, ook met Anneke ga ik daarover praten. Ja, jij noemde net Angea en Dennis, hè? Ja. De taalhelden van Drenthe. Die ken jij ook persoonlijk?
1: Zeker, ze zitten hier ook.
0: Wat houdt een taalheld zijn eigenlijk in?
1: Dan heb je een lange weg afgelegd al. Dat begint ermee dat je de drempel over durft te stappen.

0: om terug naar school te gaan. En om die basisvaardigheden weer helemaal van vooraf aan te pakken. En wat jij noemde het woord schaamte al, dat speelt zeker een rol. En dat is jammer, want het is niet nodig. Want heel veel mensen denken dat ze de enige zijn. En dan komen ze daar en zien ze, oh, ik ben helemaal niet de enige.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk goed om dat te ervaren. Het kost vaak bloed, zweet en tranen. Maar mensen, taalambassadeurs zijn dan weer mensen zoals Dennis en Gea, die anderen weer inspireren, die door het land gaan. Nou, zij zijn hele goede ambassadeurs, ook voor Drenthe. Om mensen te inspireren, joh, ga ook die stap zetten. Want het heeft ons zo verschrikkelijk veel gebracht.
1: Ja.
0: En het is echt een voor en een na. Het is een kantelpunt in het leven.
1: We gaan het uitgebreid bespreken hier vanmiddag in Anouk en Mina op Radio Drenthe. We openen ook de week officieel. Dat doen we op een speciale manier. Blijf even hangen. En zorg even dat die tafel straks vrij is, want die heb je nodig. Maar daar kom ik over terug. Neem nog een kopje koffie.
0: Ja, doe ik.
1: En dan komen we zo met jou en Hanneke ook weer terug. En om René er toch een beetje bij te hebben.
2: De week van lezen en schrijven.

0: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jozen weer en rolloen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Het is half 1. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ruben Koren praat je bij.
7: Goedemiddag, oud-politicus Bert Middel is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in Italië, waar hij een tweede huis had. Middel begon zijn politieke loopbaan in 1978 in de Assen gemeenteraad voor de PvdA. Later werd hij onder andere Tweede en Eerste Kamerlid en burgemeester. In 2022 nam hij afscheid van het openbaar bestuur. De laatste jaren was Middel regelmatig te horen bij RTV Drenthe als lid van het radioforum in Cassata. Extinction Rebellion demonstreert op dit moment in Zeijen tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Volgens de milieubeweging is er tijdens het koninklijk bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, dat nu dus gaande is, te weinig aandacht voor pesticidengebruik in de landbouw. Naar verwachting gaan zo'n 30 mensen aan de demonstratie deelnemen. Het koninklijk paar is nu dus in Zeijen. Ze bezoeken onder andere het Dorpscafé, waar ze in gesprek gaan met inwoners van het dorp. Ze reizen zometeen verder naar Assen en sluiten het bezoek later vanmiddag af bij de buitenplaats in Eelde. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opvang van migranten. Nu hulporganisatie Migrate is gestopt met het uitdelen van tenten. Sinds maandagavond is Migrate niet meer aanwezig bij het aanmeldcentrum. Maandenlang deelden vrijwilligers van die organisatie op eigen initiatief tentjes uit aan mensen die na sluitingstijd aankwamen en geen plek kregen in de noodnachtopvang. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Volgens Migrate was de hulp die zij boden vanaf het begin bedoeld als noodoplossing. De organisatie stelt nu dat hun inzet averechts werkte, omdat verantwoordelijke instanties er te veel op zijn gaan leunen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je natuurlijk altijd in onze app en op de website. Daar vind je onder andere een live blog over dat koninklijke bezoek aan Drenthe.
6: Ruben, dank je wel. Gaan we gauw even naar onze weervrouw van vandaag, Rita Spannenburg. Rita, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Hebben ze een paraplu nodig?
8: Waar bevinden ze zich eigenlijk?
6: Ja, Zeijen. Vlakbij Assen is dat.
8: Zeijen, vlakbij Assen. Ja, dan is het denk ik vanaf een uurtje of 2, 3... ongeveer nodig om een paraplu op te steken. Je ziet dat het neerslaggebied dat al een hele tijd boven de Noordzee en boven Friesland en de Wadden en Noord-Holland ligt, dat het heel langzaam maar een oostwaartse verplaatsing heeft. Maar vanmiddag gaat het dan toch gebeuren. En als eerste langs de westranden van Drenthe en langzaam schuift of spreidt die regen zich oostwaarts uit om tegen het einde van de middag in de zuidoosthoek aan te komen. Dus dat is een traag verhaal. Maar als het eenmaal begint te regenen, regent het wel lange tijd door en zie je langzaam die temperatuur zakken. Want we zijn op veel plaatsen nog op 19 of 20 graden uitgekomen. Zag ik in de buurt van Emmen allemaal twintigers nu staan. Maar strakjes in de regen gaat die temperatuur omlaag. En de regen, Anouk, dat is wel een langdradig verhaal. Want Ik zei al, als het eenmaal begint te regenen, ik denk dat het pas na 9 uur vanavond langzaam vanuit het westen weer wat droger begint te worden.
6: En ook van die stortbuien? Of gewoon?
8: Dan zou aan het eind, zeg maar, in de avond zou de regen wat kunnen intensiveren. Ik denk nu vooral uit over gestage regenval gaat. Er staat ook niet al te veel wind, een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Dus daar kun je ook nog wel redelijk makkelijk een paraplu bij opsteken. En vanavond, het begin van de avond, zou de wind eventjes wat kunnen uithalen en die buien zouden dan eventjes wat pittiger kunnen zijn.
6: Oké, en morgen?
8: En morgen, ja, nog een keer een beetje een herfstdag. Stevige wind, dan hebben we een lage drukgebiedje ten noorden van de Wadden, dus best dichtbij. En dat levert eigenlijk bij ons een straffe westelijke wind op. Echt wel vaak een windkracht 5 uit het westen, een volle windkracht 5. Vlagerig ook. Ja, en diverse buien, ze zullen in de ochtend nog wel meevallen, het aantal buien, althans tot een uurtje of 10. En daarna gaan ze waarschijnlijk steeds steviger binnenschuiven vanuit Friesland. En dat zijn wel de pittige buien, hoor, met kans op onweer en echte hoosregens.
6: Oké. Okay. Nou, we zijn gewaarschuwd. Grieta, dankjewel. Een mooie dag, hè?
8: Hetzelfde. Doei.
6: Nou, hoe kan het toch dat 40% van de jongeren moeite heeft met lezen? Hoor je zo meer over.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: Lee Marlin en Sitting Down Here.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Ja, we hoorden net van Anita Witsier hoe groot de impact kan zijn als lezen en schrijven niet vanzelf gaat. Maar over hoeveel mensen hebben het eigenlijk? En misschien nog wel belangrijker, hoe bereik je mensen die soms jarenlang weten te verbergen dat ze moeite hebben met taal? Nou, daarover praten we verder met Hanneke Propitius. Ze is directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven, aangeschoven hier in de studio. Welkom, Hanneke.
2: Dankjewel.
0: De organisatie die zich al, ik geloof, zo'n 20 jaar inzet, hè, om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen. Ik begin maar meteen met het nieuws van vandaag, want ik vond het echt wel shocking dat er 40% van de 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen om mee te komen op school. Was dat ook schokkend voor jou?
2: We hadden eigenlijk wel de verwachting dat het zou zo zijn, want het daalt al een aantal jaren. En wat wij vooral schokkend vinden is dat deze jongeren dadelijk gaan werken en een huis willen kopen en naar de dokter willen gaan. En als je onvoldoende kan lezen en schrijven, dan heb je daar gewoon moeite mee.
0: Hoe kan dit?
2: Het heeft met een heel veel redenen te maken. Het kan zijn dat je opgegroeid bent in een gezin waar weinig gelezen werd, waar weinig voor werd gelezen, waar je ouders druk waren en geen tijd ervoor hadden. Het kan zijn dat je op school niet werd gezien, dat je misschien moeite had. Ik denk dat dadelijk Gea en Dennis ook goed kunnen vertellen hoe dat kan nu nog steeds. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat je van school komt en dat je eigenlijk gewoon al die tijd een hekel aan hebt gehad aan leren. En dat je leuk werk gaat doen, maar dat je in je werk het eigenlijk heel weinig nodig hebt tot op een zeker moment. Mm-hmm. Want als je weinig leest en rekent in je werk, dan verlies je ook die vaardigheden.
0: Ja. Ja,
2: dus er zijn meerdere factoren.
0: Ja. Nou, ik reageerde echt als geschokt dat ik dacht 40%. Maar hoe groot is dat probleem eigenlijk? Over hoeveel mensen hebben het in Nederland?
2: Nou, als je van school komt, praat je over laaggeletterdheid. Dus als je op school bent, dus deze 15-jarigen, ik vind het ook schokkend, maar ik hoop en eigenlijk verwacht dat de scholen heel erg hun best doen om deze jongeren de basisvaardigheden bij te leren. Mm-hmm. Maar als je van school komt, dan praten we over 3 miljoen mensen. Dat is 1 op de 5 die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en daardoor ook digitaal lastig zijn of haar weg vindt.
0: Ja, en zijn dat dan vooral Nederlanders die niet Nederlands als moertaal hebben?
2: Nee, het zijn ook mensen die niet Nederlands als moedertaal hebben, dus die hier zijn komen wonen, of waarvan hun ouders of grootouders hier zijn komen wonen. Ja.
0: Ja.
2: En het kan best dat je gewoon kan lezen, dat je iets kan lezen, iets kan schrijven, dus je herkent het niet zo snel. Maar dat als het iets complexer wordt, iets moeilijker, iets meer informatie, dat je dan in de problemen komt.
0: Wat doen jullie als stichting zijnde?
2: Nou, wat we onder andere doen is deze week. Dus de week van lezen en schrijven is echt bedoeld om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren dat je op elk moment kan bijleren. En dat dat heel makkelijk kan. Dat het gewoon in je woonplaats kan, bij een bibliotheek of bij een taalschool. Dat het helemaal niet iets is voor je te schamen. Dat je op elk niveau kan instappen. Dat het niet gaat om diploma halen, maar dat we gewoon samen voor zorgen dat je iets leert waar jij wat aan hebt en wat je wil leren.
0: Ja.
2: Dus dat is een van de dingen die wij doen.
0: Heb jij goede hoop? Of zeg je, ik hou mijn hart vast?
2: Als ik heel eerlijk ben, heb ik echt hele goede hoop dat wat er bij het onderwijs gebeurt echt goed komt, maar het duurt echt generaties. Dit is niet iets wat je makkelijk oplost. Dus waar ik een beetje somber over ben als ik in de supermarkt loop en ik zie alle moeders en vaders met hun kinderen en ik zie die moeders en vaders op hun mobiel kijken. Ik doe het zelf ook, maar ik vind dat wel heel jammer. Want ik denk dan, ga met je kind praten, wijs dingen aan, zing een liedje, blijf van dat scherm weg. Want die eerste 4 jaar zijn essentieel om eigenlijk taalvaardig te worden.
0: Ja.
2: Dus
0: ga ik het zo meteen ook over hebben dat het ook eigenlijk begint bij die kinderboeken, hè? Bij dat voorlezen, bij die prentenboeken en het vertellen over en zo. Maar jongens, we praten er wel steeds over, maar de week is natuurlijk nog niet officieel geopend, hè?
2: Klopt.
0: Anita, jij bent ook even weer aangeschoven. Ja. Zijn jullie er klaar voor?
3: Dat ligt er maar aan wat je voor ons in petto hebt.
0: We willen graag het echt officieel gaan openen.
3: Kan wel.
0: En daarvoor krijgen jullie een heel groot papier van Ruben en een stift. En ik ga zo meteen vertellen wat jullie daarmee moeten doen. Maar ik ga jullie iets laten horen en luister maar gewoon.
4: De in het kader van de onderhavige in gezamenlijkheid geïnitieerde week ten behoeve van het bevorderen, faciliteren en waar mogelijk duurzaam borgen van lezen, alsmede het in brede maatschappelijke context stimuleren en toegankelijk maken van schrijven voor alle daarbij betrokken doelgroepen, is na zorgvuldige afweging van alle relevante omstandigheden hierbij officieel geopend.
0: Prachtige opening! Maar ik begrijp geen snars van jullie?
2: Nee, nou, niet helemaal.
0: Jongens, dat kan veel makkelijker en eenvoudiger. Jullie hebben een tekst op papier gekregen, een stift daarbij. Streep alle overbodige woorden alsjeblieft weg en maak hier een hele simpele opening van. Ik geef jullie één liedje de tijd. Oh, wel die prachtige van de Beach Boys trouwens. God Only Knows. Kom ik zo terug, oké? Okay?

0: Ja, en hij duurt dan precies 2 minuut 40.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Die prachtige opening.
2: De in het kader van de onderhavige, in gezamenlijkheid geïnitieerde week ten behoeve van het bevorderen, faciliteren en waar mogelijk duurzaam borgen van lezen
0: als mensen
2: het in brede maatschappelijke context stimuleren en toegankelijk maken van schrijven voor alle daarbij betrokken doelgroepen, is na zorgvuldige afweging van alle relevante omstandigheden hierbij officieel geopend.
0: Ja, nou zo'n opening willen we natuurlijk niet.
3: Bloemrijk.
0: Inderdaad. Maar je hebt er niks aan. Jongens, wat hebben jullie ervan gemaakt? Bij wie begin ik? Wie was als eerste klaar trouwens?
3: Hanneke,
0: was jij als eerste klaar?
3: Hanneke was als eerste klaar. Ik werd er wel fanatiek van.
0: Ja. Kom maar door.
3: Ik heb ervan gemaakt, de week van lezen en schrijven is nu. Ik heb geopend, weggehaald en ik heb er gewoon woord bij gezet. Ik dacht, nu is nog duidelijker.
0: Oh, ik heb ervan gemaakt, de week van lezen en schrijven is hier bij RTV Drenthe geopend.
3: Ik vind het allemaal goed.
0: Jongens, de komende uren gaan we heel veel verhalen horen. We gaan de hele week aandacht besteden aan lezen en schrijven. Ik dank jullie in ieder geval voor jullie komst hier naartoe. Spreid het voort, heel het land in. Dat doen wij hier bij Drenthe ook. Dank jullie wel.
3: Dank je.
0: Dank je wel.

0: Mike Veldkamp. 3 miljoen verhalen. De week van lezen en schrijven is geopend.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Ja, maar ondertussen hebben we ook nog bezoek. Verslaggeefster Janine Hofstegen, die volgt ze op de voet. Dit hebben we net even, ik denk nou, een minuutje of 3 geleden opgenomen.
2: Ja, de koning en koningin die stappen nu net naar buiten bij bakkerij Flederus. En ik hoorde al vanmorgen dat de bakker speciale oranje tompoesen had gemaakt. Dus ik ben benieuwd of ze die hebben kunnen aanbieden. En iedereen staat hier in de aanslag met camera's, telefoons om foto's te maken. Hey. Mooi Willem, hoor ik hier. En veel complimenten ook over de outfit van Maxima. Een wijnrode hoed heeft ze aan en een soort beige, camelkleurige cape. En ze lopen nu verder doorzijen over de Brinkstraat. En ze komen langs een demonstratie van Extinction Rebellion. Dat kan ook. Die staan hier dus langs de route. En die maken lawaai met trommels en die zingen liedjes. En dat gaat over pesticidengebruik in de landbouw. Daar demonstreren ze tegen. Ja, het koninklijk paar die stopt ook even, zwaait even en loopt dan door. En die gaan nu naar Café Hinksman. En het publiek loopt ook allemaal mee. Die proberen allemaal nog even een handje te geven of even te zwaaien.
0: Je kan ook alles volgen op onze site. Hè? Via een liveblog rtvdrenthe.nl.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een

0: Meer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar een toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruben, wat is er zojuist gebeurd in Paterswolde?
5: Ja, daar is een jonge man voortvluchtig. De man wordt verdacht van een poging tot diefstal met een mes bij een oude vrouw in Paterswolde. Hij is voortvluchtig dus. Het gaat om een witte jonge man van 15 tot 20 jaar oud. Hij draagt ook een witte hoodie. En als je hem gezien hebt, dan kun je 112 bellen.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
16: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
15: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
16: De olifanten van Botswana, NRV.
15: Of luipaarden in Sri Lanka.
16: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: Martin en 9 to 5.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Ja, de week is geopend, de week van lezen en schrijven. En deze hele middag en ook de rest van de week besteden we hier aandacht aan. We praten vandaag over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, maar natuurlijk vooral met de mensen zelf. En als je nu naar TV Drenthe kijkt, dan zie je de hele delegatie die even allemaal met elkaar op de foto gaat. Mensen van de stichting Lezen en Schrijven, maar samen ook met Gea Mulder en Dennis, die beide taalhelden zijn. Doei jongens, doe! Leuk dat jullie er waren. Gea Mulder uit Havelte had als kind namelijk heel veel moeite met taal. Ze heeft dyslexie, liep achter op school en werd ook gepest. En pas veel later besloot ze opnieuw de schoolbank in te gaan om beter te leren lezen en schrijven. En toen gebeurde er iets wat ze vroeger, ja, denk ik, waarschijnlijk nooit had kunnen bedenken. Gea kreeg namelijk plezier in taal. En zelfs zoveel plezier in taal dat ze zelf ging schrijven. En inmiddels is ze ook taalheld geweest. Dan heeft ze haar eigen boek geschreven, Waarom Ik. En die heb ik hier naast me liggen. En dat boek, dat mag ik zelfs zometeen ook weggeven. Gea, welkom.
2: Ja, goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Als ik zeg, hè, Gea, tegen een meisje van jou van vroeger op school, dat ik had gezegd, later schrijf je zelf een boek. Wat had je toen gezegd?
2: Nou, toen had ik echt gedacht van, je bent gek.
0: Ja, ja echt, hè? Ja. Want hoe was school voor jou?
2: Ja, school was pittig. Moeilijk. Ja, het was gewoon niet zo'n leuke tijd om naar school te gaan.
0: Al meteen al? Vanaf de eerste jaren van de kleuterklasse? Ja, en dan. Ja.
2: Het was al vanaf groep 1, 2 werd het al duidelijk dat ik heel erg moeite met had. En toen werd het heel erg betiteld als dyslexie.
0: Ja.
2: Ja, nu weten we beter dat het dus geen dyslexie was, maar laaggeletterdheid. Maar dat was er vroeger niet dat. En nu. Gewoon niet meer in laaggeletterd. Dat is ook al bizar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe, toen jij laaggeletterd was, dan, hoe deed je dat dan in het dagelijks leven?
2: Ja, hoe deed ik dat? Ik had mijn manieren om gewoon goed om te gaan met de taal. En ik vond gewoon van allerlei trucjes uit om gewoon bepaalde dingen niet te moeten.
0: Wat deed je dan?
2: Ja, wat deed ik dan? Als ik dan bijvoorbeeld iets moest schrijven, dan vroeg ik een ander om dat te schrijven. Omdat mijn handschrift niet zo netjes was. Of ik was mijn bril vergeten. Of ik ben heel erg aan het rillen. Kun jij het even doen? Want het staat niet zo mooi op papier. Of ja, ik had altijd wel mijn manier om bepaalde dingen niet te moeten.
0: En niemand die ontdekte of die zei, ho, wacht eens even.
2: Ja, op school natuurlijk wel.
0: Ja.
2: Op school hadden ze het wel door dat ik moeite met had. Maar toen ik volwassen was.
0: Wat deden ze op school eraan dan?
2: Ja, op school deden ze eigenlijk niet zo heel veel eraan. Het werd betiteld als dyslexie. En dan werd je helemaal achter in de klas gezet en dan kreeg je wat extra opdrachten. Als je er nu over nadenkt, dan kun je gewoon.
0: Waar je mee uit de voet kon of ook niet?
2: Nou ja, ik kreeg extra opdrachten, maar ook daar snapte ik gewoon helemaal niks van. En nou, er werd ook tegen mijn ouders gezegd dat ik gewoon heel veel moeite met had. En dat ik gewoon extra ondersteuning moest hebben. En nou, mijn ouders vonden dat fijn dat ik die extra ondersteuning kreeg.
0: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk wel doorgegaan van groep 2 tot en met groep 8. En dan ga je op een gegeven moment naar het voortgezet.
0: Ja.
2: Ja, en dat was echt, nou, dat was gewoon een vreselijke tijd voor mij. Daar kwam ik gewoon echt zo diep in onder water mee. Dat ik gewoon, ik kwam gewoon niet verder in wat ik wilde. En toen besloot ik maar gewoon lekker te gaan spijbelen. Want daar was ik wel goed in.
0: Ja.
2: En gewoon niet naar school te gaan. En,
0: heb je een diploma toen gehaald?
2: Nee, ik heb toen, want ik weet nog wel, ik heb mijn examens gedaan. En mijn vader zei toen nog, op het moment dat ik de examens inging.
0: Ja.
2: Van, ja, waarvoor ga je examens doen? Je was het toch nooit. Dus je gaat het toch niet halen.
0: Oh, lekker motiverend.
2: Ja, nee, totaal niet. Maar hij had gewoon gelijk. Ja, als je ergens nooit aanwezig bent, dan kun je toch ook iets niet halen. Dat is logisch. En toen ben ik gezakt en toen ben ik ook gelijk.
0: Welke opleiding deed je?
2: IVBO verzorging deed ik toen.
0: Ja.
2: Ja, dat is tegenwoordig heet dat kader basis, geloof ik.
0: Ja.
2: Maar dat had toen was het laagste van het laagste niveau wat ik deed.
0: Maar je wilde graag de zorg in.
2: Ik wilde toen de zorg in, ja. Ja.
0: Ben je dat uiteindelijk ook gekomen?
2: Ja, uiteindelijk ben ik nu wel in de zorg gaan werken.
0: Ja?
2: Dat is wel weer grappig als ik nu aan terugdenk. Maar
0: Oké, okay, maar die opleiding geen examen
2: ingedaan. Nee,
0: en dan rooi je het leven in, dan ga je werken. Wat voor werk heb je toen
2: gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Ik heb horecawerk gedaan, productiewerk. Zelfs kippen vangen gedaan om gewoon maar geld te verdienen. Gewoon echt de meest vieze, minder leuke klusjes. Gewoon echt om alles gewoon geld te verdienen.
0: En ook daar liep je wel tegen je taalachterstand?
2: Nee, helemaal niet. Nee, dan hoefde ik gewoon bepaalde dingen hoefde ik gewoon niet te lezen of gewoon nooit met taal bezig te zijn. En dat was gewoon In de afwas maakte ik de hoofd voor- en nagerechten.
0: Ja.
2: Ja, daar hoefde je niet voor te lezen. Nee. Daar hoefde je alleen maar voor te kijken wat je moest doen.
0: Wanneer dacht jij dan wel, ik moet er wat mee?
2: Nou, het moment was eigenlijk, toen ik jonger was, kon ik heel makkelijk werk krijgen. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon steeds minder banen kon krijgen. Omdat je op een gegeven moment overal diploma's van moest hebben.
0: Mm-hmm.
2: En toen moest ik op een gegeven moment naar een gemeentehuis om een uitkering aan te vragen. Omdat ik gewoon geen baan meer kon krijgen. En toen moest ik op een gegeven moment wat invullen bij zo'n computercel. En toen het lukte me dat gewoon niet. En ik dacht van nou, ik vraag gewoon hulp. En toen zei die man van de gemeente van goh, kan ik je helpen? Ik zeg nou, kun je me helpen hoe ik dat moet doen? En toen zei hij van ja, wist je dat er ook scholen zijn die gewoon jou kunnen helpen om wat aan je taal te doen? En toen heb ik besloten wat eraan te doen.
0: Ja, hoe spannend was dat?
2: Pardon. Ja, heel spannend. Ik weet nog wel dat ik eerst dacht van waar begin ik aan. Maar als ik nu terugdenk, denk ik van ja, ben zo blij dat ik het gedaan heb.
0: Waar ben je binnengestapt? Moet je een beetje water hebben trouwens?
2: Ja, want
0: ik zie je inderdaad een beetje worstelen daarmee. Misschien dat Ruwe even een beetje water voor je kan gaan halen. maar waar ben je toen binnengestapt? Weet je dat nog?
2: Het Alphen College in Hoogeveen.
0: Oh ja, Alphen College. Zal ik een plaatje gaan draaien? Dat ja, je even kan bijkomen. Ja. Er zit echt een grummig in de baars, hè?
2: Ja.
0: We gaan even een slokje water halen. Komen we na Leo Moorman weer terug met Knoijn.

0: Daniel Moorman en Knoin.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Mulder heeft een glaasje water en het gaat weer, hè?
2: Ja, gaat weer wel beter, ja.
0: We waren bij het gemeentehuis waar je formulieren niet kon invullen. En toen werd je gewezen op het Alpha College in Hoogveen.
2: Dat klopt.
0: Om daar onderwijs te gaan volgen. Dat deed je. En toen kwam je in een klas met...
2: Ongeveer 14 leerlingen, ja.
0: En die waren allemaal in verschillende leeftijden?
2: Allemaal verschillende leeftijden. Ja, het verschilde qua leeftijd, maar we zaten allemaal op hetzelfde niveau qua leren.
0: Ja, ja. En dan begin je allemaal. Waar begint dat?
2: Gewoon bij de basisvaardigheden, gewoon bij groep 3. Maar gewoon wat, leren lezen, gewoon...
0: Echt weer het leren lezen?
2: Ja.
0: En dacht je, waar ben ik aan begonnen? Of dacht je, oh wat fijn?
2: Nee. Ik dacht de eerste week wel van, wat ben ik aan begonnen?
0: Ja.
2: Maar ik merkte wel van, weet je, ik moet gewoon even doorzetten. Want ik kom nu ook niet verder. En ik wil gewoon ook wat aan mijn taalproblemen doen.
0: Ja.
2: Dus ik heb het gewoon doorgezet. 2 dagen in de week, 2 jaar lang.
0: Oké.
2: Ja.
0: En moet je dat dan ook afsluiten met bepaalde toetsen? Of hoe gaat dat?
2: Oh nee, op een gegeven moment, na een half jaar... toen waren mijn basisvaardigheden waren al enorm verbeterd met wat het was.
0: Ja.
2: En kon ik mij gewoon heel erg goed redden in heel veel dingen. Dat ik dacht van, oh, dat geeft wel enorme verlichting.
0: Waar merkte je dat als eerste?
2: Ja, gewoon bepaalde dingen lezen. Dat ik dacht van, heb ik dat dan al die jaren gewoon al die tijd verkeerd gelezen?
0: Ja.
2: Ja, dat ik dacht van, hoe dan?
0: Ja.
2: Of dat je dan bepaalde woorden ziet, hoe het dan geschreven moet worden. Dat je dacht van, oh ja. Het is eigenlijk heel simpel als je erover nadenkt. Maar als je het niet weet,
0: zo simpel is de Nederlandse taal niet. Dat zit echt met al die constructies en D's en T's.
2: Wanneer jou zonder W is, dan met W. Ja, dat is ook een ding. Ja.
0: Wanneer doe ik hem met W?
2: Ja, dat is een steekstrikvraag, hè? Dat is wel een dingetje.
0: Hey, maar na 2 jaar was je zover dat je dacht, ik kan hier meer mee. Ik kan hier zelfs een boek over.
2: Nou, dat was nog niet na 2 jaar. Want ik deed ongeveer, die opleiding duurde ongeveer... 2 jaar lang, zeg maar, om de basisvaardigheden op te krikken.
0: Ja.
2: En toen in tussentijd na een jaar te werden gevraagd of we taalambassadeur wilden worden.
0: Ja.
2: En dat houdt in dat je dan naar bedrijven toe gaat en bedrijven bewust van maakt van hoe om te gaan met taal. En dat hebben we toen de cursus voor gedaan en ook voor geslaagd zijn we toen.
0: Ja.
2: En toen toen had ik de opleiding afgerond van de basisvaardigheden. En toen dacht ik van nou, dan wil ik ook een opleiding doen, want dan heb ik ook een diploma.
0: Mm-hmm.
2: En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een opleiding wil doen in de zorg. Dat was een helpende opleiding. En toen zeiden ze bij de gemeentehuis van ja, je moet eerst een soort IQ-testen vooraf doen. Ik zei nou, is goed. En toen kwam eruit dat ik dat totaal niet zou kunnen, de opleiding niet. Maar toen zei ik tegen die man van ja, maar ik wil het gewoon heel graag. Hij zegt van ja, maar ik ga niet geld aan iemand spenderen als iemand het niet gaat halen. Ik zeg ja, maar luister nou. Ik zeg geef mij gewoon de voordeel van de twijfel en laat mij het gewoon al proberen. Hij zegt nou, weet je wat, dan krijg je, die opleiding duurde 2 jaar.
0: Mm-hmm.
2: Je krijgt 3 maanden de tijd en als je in 3 maanden tijd geen, nou ja, hoge cijfers haalt of hoog of goede cijfers haalt,
0: mm-hmm,
2: dan stoppen we ermee. Dan heeft het ons geen geld gekost en jou alleen maar energie.
0: Okay.
2: En er deden ongeveer 18 leerlingen deden mee en ik was een van de 8 die slaagde.
0: Ja,
2: ja, dat was echt zo
0: wat
2: fijn
0: keken
2: gevoel.
0: Dan?
2: Zo fijn.
0: Ja.
2: Ja, je zult natuurlijk wel begrijpen dat ik met dat briefje van mijn diploma naar die man ben toegelopen en het onder zijn neus heb geschoven.
0: Ja.
2: En ook echt zo gezegd van zeg nooit tegen iemand dat iemand iets niet kan.
0: Nee.
2: Als iemand het zo graag wil.
0: Ja.
2: Ja, dat voelde heel goed.
0: Dat zijn wel de woorden, hè? Vertrouwen hebben in.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En je werkt nu ook als helpende verzorger?
2: Nee, ik ben een mantelzorger.
0: Oh, mantelzorger.
2: Ja.
0: Hey, en wanneer kwam dit boek dan?
2: Het boek kwam, de Stiep is een stichting die zich heel erg inzet voor mensen die laaggeletterd zijn en laaggeletterd zijn geweest. En die geven hun de mogelijkheid, zeg maar, om een boek te schrijven of een verhaal te schrijven om voor hun zelfvertrouwen, maar ook gewoon te laten zien van kijk, dit kan ik.
0: Mm-hmm.
2: En toen kwam de Stiep naar mij toe en die vroeg van goh,

0: En het is in gemakkelijke taal geschreven. Dus mensen die laaggeletterd zijn, die kunnen het ook gewoon goed lezen. Dat vond ik ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Het was gewoon een win-win. Dus ja. Het is gewoon heel fijn.
1: Wij mogen hem ook weggeven. Dit boek van Gea Mulder, Waarom Ik heet het. Wij dachten, als we nou mensen eens laten oproepen om hun mooiste kinderboek aan ons door te geven.
0: Oh, dat is leuk.
1: Want het begint ook vaak bij de kinderboeken. Hè?
0: Ja.
1: Dat is wel, je praat over de prenten die je ziet. Hè? Onderling als ouder of verzorgende of broers of zussen. Ja. Maakt allemaal niet uit. Je kruipt op schoot en je bekijkt een boek. En daarna ga je voorlezen als het even kan. En we dachten, als je nu luistert en je wil kans maken op het boek Waarom Ik van Gea Mulder, app dan even naar de studio 0592-33-1188. Vertel even wat jouw mooiste kinderboek is en ook waarom.
0: Ja.
1: Heb jij zo een favoriet kinderboek?
0: Ja, zeker. Ik had als kind zijnde had ik van Paul van Loon, De Griezelbussen.
1: Oh ja.
0: En nu is het kinderboek, want ik heb een kleine jongen van 7 nog en die is helemaal gek van Jochem Meijer.
1: Ja.
0: En van de boek, dan ga ik er ineens niet opkomen. Wat erg. Het is een lievelingsboek, ik lees het echt meerdere keren per week.
1: Oh ja?
0: De Gorgels.
1: Oh
0: sorry.
1: Ja. Ja.
0: De Gorgels.
1: Maar die lees je voor?
0: Ja, die vind ik prachtig. Ja? Ja, ik hoef niet meer voor te lezen, want die van 7 die kan zo goed lezen. Die leest mij soms voor, maar dat is gewoon...
1: Wat fantastisch is
0: ja,
1: dat.
0: Ja, is heel fijn. Ja.
1: Mooi. Ik had Madelief, ken je die van Guus Kuijer?
0: Nee, ken ik niet.
1: Oh, dat is ook zo mooi. Ja? Heel veel voorgelezen. Verslonden gewoon. Oké, dus als je nu luistert en denkt van... kinderboek, ik wil er wel over vertellen. App even naar de studio 0592-33-1188. Gea, ik dank je voor de komst naar de studio. Ja,
0: graag gedaan.
1: Wat ga jij nog meer doen als taalheld zijnde in deze speciale week voor lezen en schrijven?
0: Nou, deze week hebben we nogal wat afspraken staande betreft de taalheldenprijzen, zeg maar, dat we naar bedrijven toe moeten.
1: Mm-hmm.
0: We zijn ook ondertussen bezig met een tweede boek schrijven, dus daar ben ik ook heel erg druk mee bezig nog.
1: Mag je al vertellen waar die over gaat?
0: Nou, ik wil er eigenlijk nog niet te veel over vertellen, maar Dennis Bos is taalheld van 2023, als ik goed heb.
1: Dennis Bos uit Emmen,
0: ja,
1: die straks aanschuift.
0: Ja, klopt. Ja. Die was taalheld in 2023. En die heeft best wel een heel heftige jeugd gehad. En die is gevraagd om een boek te schrijven over zichzelf. En daar voelde hij niet zo heel erg veel voor. En toen heeft Dennis mij gevraagd, want Dennis en ik kennen elkaar van Stichting ABC.
1: Ja.
0: Van, goh, zou jij dat niet willen doen? En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
1: Oh, er gaat een boek over Dennis komen.
0: Ja.
1: Ach, wat mooi.
0: Ja.
1: Oké, en wanneer denk je dat je die klaar hebt?
0: Ja, we hopen het einde van het jaar dat die uitkomt.
1: Ja?
0: Ja, dat is eigenlijk wel... streven.
1: Al een titel of een werktitel?
0: Ja, zeker. De titel komt Het ware gezicht achter het masker. Ja.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Wij zien hem graag tegemoet. Dank voor je komst naar de studio.
0: Graag gedaan.
2: De week van lezen en schrijven.

0: komende uren er nog over. Ik sprak net met taalheld Gea Mulder uit Havelten. En ik werd spontaan gebeld door Tjerk, die nog een aanvulling heeft. Tjerk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Anouk, met Tjerk. Ja, ik heb gelijk een kleine aanvulling. Ik ben namelijk zelf al jaren gepensioneerd leraar Nederlands. Bij een hele grote school in Emmen was dat.
0: Ja.
1: En als je inwoner bent van de gemeente Emmen, dan kun je gratis hulp krijgen. Als je niet zo erg goed in de Nederlandse taal bent, of je hebt moeite om formulieren in te vullen. Gratis cursus. En dat kun je nalezen en vinden op taal.emmen.nl. Even herhalen, taal.emmen.nl.
0: Ik heb meegeschreven, taal.emmen.nl. Wat goed dat je belde, Tjerk. Dankjewel, mooie aanvulling.
1: Hoi, hoi.
0: Doei, doei.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Norg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ruben Koren.
3: Goedemiddag. In Paterswolde is een verdachte met een mes voortvluchtig. Het gaat om een witte jongeman van tussen de 15 en 20 jaar oud. En hij draagt een witte hoodie. De jongeman wordt verdacht van poging tot diefstal met een mes bij een oude vrouw in Paterswolde. Mocht je de jongeman gezien hebben, dan word je gevraagd 112 te bellen. Het koninklijk paar is in Assen. Ze zijn daar opgevangen door burgemeester Marco Oud en bezoeken de veiligheidscampus in het stadhuis van Assen. De Veiligheidscampus is een samenwerking van onder meer DC Terra, NHL Stende en de Rijksuniversiteit Groningen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan in gesprek met leerlingen van die scholen. Zometeen vertrekt de delegatie naar Garage TDI in Assen. Het jeugdtheater van Drenthe is dat. En daarna reizen ze nog door naar de buitenplaatsen in Eelde, waar het koninklijk bezoek aan Drenthe wordt afgesloten. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opvang van migranten nu hulporganisatie Migrate is gestopt met het uitdelen van tenten. Sinds maandagavond is Migrate niet meer aanwezig bij het aanmeldcentrum. Maandenlang deelden vrijwilligers van die organisatie op eigen initiatief tentjes uit aan mensen die na sluitingstijd aankwamen en geen plek kregen in de noodnachtopvang. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Volgens Migrate was de hulp die zij boden vanaf het begin bedoeld als een noodoplossing. De organisatie stelt nu dat hun inzet averechts werkte, omdat verantwoordelijke instanties er te veel op zijn gaan leunen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in onze app en de website. En daar vind je onder andere ook het liveblog over dat koninklijke bezoek aan Drenthe.
2: Ruben, dank je wel. Greta Spannenburg nog met het weer.
4: Het is vanmiddag bewolkt en vanuit westelijk Drenthe gaat het geleidelijk overal regenen. Het betekent dat uiteindelijk ook Emmen, Klazinaveen en Emma Compassquam in de regen terechtkomen. Maar het is pas tegen de avond, zo het einde van de middag. De wind is ondertussen uit zuidwest, zwak tot matig, en de temperatuur zakt in de regen langzaam richting de 16 graden. En ja, vanavond blijft het nog lange tijd nat.
2: Wat deed Willem Brandt uit Zeijen in de helikopter van koning Willem-Alexander? Dat hoor je zo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je

0: wat een stuiterplaat gewoon. The Pointer Sisters op Radio Drenthe. And I'm so excited.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Ja, koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Drenthe. Ze waren in Veenhuizen en in Zeien. En daar zag verslaggeefster Janine Hofstegen een heel bijzonder weerzien.
2: Ja, we zijn hier net getuige van een bijzondere ontmoeting. Willem Brandt, vertel eens, wat gebeurde daar nou?
3: Ja, ik ontmoette de koning na 35 jaar. En hij heeft mij ooit teruggehaald uit Hongarije na een motocrossongeval. En ik lag daar in coma. En hij is met een team, met artsen, hebben ze mij dan met een vlucht weggehaald uit Hongarije.
2: Dus. Hij heeft dat vliegtuig bestuurd?
3: Hij was piloot. Dus ja.
2: En wat was er met jou gebeurd?
3: Ik had een ongeval gehad en ik had mijn ribben door de longen gekregen en mijn arm verbrijzeld. En ja, een heel zwaar ongeluk. Dus dat was er gebeurd.
2: Ja, en hoe is het dan nu om hem dan te spreken?
3: Nou, ik vond het wel bijzonder, want we hadden het er natuurlijk van de week hier in het café wel over met z'n allen. En, maar goed, Henk zei ook van, nou, misschien weet hij het nog. Dus dan, hij is er toch over begonnen, dus ik vond het wel bijzonder.
2: Echt waar? U gaf hem een hand en toen?
3: Nou ja, hij had het verhaal gehoord, dus en het is 35 jaar geleden, maar goed, hij wist het volgens mij nou wel.
2: Ja, dus. Nou, ik kan me voorstellen dat dit een heel bijzonder moment is voor u.
3: Nee, ik vind het wel bijzonder, ja. Dus.
2: En hoe is het nu met u?
3: Hartstikke goed. Gaat hartstikke goed. Dus ja, ik ben dankbaar dat hij mij daar weggehaald heeft. Dus hartstikke goed.
2: Wat een dag.
3: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Wat een dag en wat een verhaal ook. Janine, jij bent inmiddels in Assen, hè? Waar precies ben jij?
4: Ja.
2: Ja, je schakelt precies op het goede moment naar ons over. Want we zien net het koninklijk paar uitstappen uit de bus. Hier aan de Industrieweg bij Garage TDI. Hè, dat is een jeugd theatergezelschap. En daar gaan zij ook een stukje theater bij wonen. En dat zou een stuk van een uur zijn. Dat is ingekort naar 7 minuten. En we hebben het de hele dag lekker droog gehad. Het weer viel best wel mee. Maar ik klap net de paraplu weer dicht. Want de regen die is ons toch, die heeft ons ingehaald. Hoewel het nu net weer toch wel even weer gaat. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat theaterstuk gaan bijwonen. Volgens mij is dat ook buiten. Dus hopelijk blijft het droog. Ja. En hier is ook allerlei publiek binnengekomen. Hallo, goeiedag. U komt vast niet voor de koning, of wel?
5: Absoluut.
2: Heb je hem in beeld? Want u bent foto's aan het maken? Of?
5: Ik heb hem in beeld. Zeker, ja, absoluut.
2: En straks nog even proberen om een handje te krijgen? Of?
5: Nee, dat is niet nodig.
2: Dat is niet nodig. Goed, we gaan het zien of ze hier zo meteen nog langskomen. Ze gaan in ieder geval eerst genieten van theater in Assen.
0: Ja, hey Janine, staan er veel mensen langs de kant om te kijken?
2: Oeh, als ik dan nou hier zo inschat, het valt wel mee hoor. Ja, een paar tientallen denk ik. Ja, je kijkt even mee. Een stuk of 50 mensen misschien. Ja. En natuurlijk gewoon de mensen die horen bij Garage TDI.
0: Ja, en dan blijven ze daar dus en dan gaan ze die voorstelling kijken. En dan komen ze er weer uit. En wat is dan het volgende in het programma?
2: Ze gaan straks ook nog naar Eelde. Dat is onderdeel van het museum De Buitenplaats, het Nijsinghuis. Dus dat wordt ook nog wel bijzonder.
0: Oké, jij volgt ze in ieder geval. We schakelen dan weer naar je terug. Tot dan, doei doei.

0: you for being a friend. Niks willen missen van het koninklijk bezoek. Je kan altijd naar onze site, hè, rtvdrenthe.nl.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Maar ook centraal vanmiddag staat natuurlijk die week van lezen en schrijven. We hebben hem officieel geopend, dus vanaf nu de hele week lang hoor je er van alles over. En ook onze volgende gast, die weet hoe lang je kan rondlopen zonder goed te kunnen lezen en schrijven, terwijl eigenlijk niemand in je omgeving het merkt. Dennis Bos uit Emmen werd als kind jarenlang gepest, ernstig gepest. Hij trok zich steeds verder terug, haakte op school ook af en liep een grote achterstand op met taal. En als volwassene werd hij vervolgens heel handig in het verbergen ervan. Tenminste, dat is mij verteld, maar dat kan hij zelf straks meteen uitleggen. Tot hij besloot, dit moet anders. Dennis ging opnieuw leren, kreeg hulp bij Facet in Emmen en maakte in korte tijd echt enorme stappen. En in 2023 werd hij eerste taalheld van Drenthe. En daarna ook landelijke taalheld. Nou, Dennis, je grijnst al. Je bent aangeschoven in de studio. Ja. Welkom, jongen. Fijn dat je er bent.
2: Dank je dat ik mag zijn.
0: Je hebt jarenlang verborgen kunnen houden gewoon dat lezen en schrijven lastig voor je was. Hoe doe je dat?
2: Je verzint van allerlei rare smoesjes. Je neemt meer werk op je nek. Je doet eigenlijk alles om maar niet te hoeven lezen en schrijven. Dus je gaat bijvoorbeeld later thuiskomen als je nog jong bent. Waardoor je straf krijgt, eerder op bed. Hoef je niet huiswerk te maken of wat dan ook.
0: Oh, je bedenkt echt van alles dan inderdaad.
2: Ja, het gaat tot heel ver om maar gewoon eigenlijk niet op te vallen.
0: Ja, ik had net Gea, die schoof aan en die zei dat het eigenlijk zelfs al bij de kleuterklas begon. Echt zo jong al. Wanneer bij jou dan?
2: Ik was een jaar of 7, dus dat zou groep 3-4 geweest wezen. Dus daar is echt mijn slag geslagen.
0: Ja, maar wat is daar gebeurd op school dan?
2: Ik ben extreem gepest door de groep waar ik in zat. De klasgenoten waren heel erg mij aan het pesten. En daartussen was ook de docent ook nog met mij bezig. Ik vroeg dezelfde vraag als een klasgenoot.
0: Ja.
2: En toen kwam de docent bij mij aan tafel staan. En die zei van, dan ben je wel een dom jongetje als je dat niet snapt.
0: Oh.
2: Nou ja, dat heeft wel meteen de nadruk voor de toekomst gezet. Dat ik dus geen vertrouwen meer in de docent had.
0: Ja. En dan ga je van de lagere school af en naar het voortgezet.
2: Ja.
0: Was dat ook nog groter, wat Gea aangaf, een nog grotere strijd?
2: Nee, ik had het een groot woord. Ik had het geluk dat ik dus naar een school voor praktische vorming ging. Dus eigenlijk het lezen en schrijven niet meer zo belangrijk was.
0: Mm-hmm.
2: Het was gewoon echt praktische opleiding. Dus ik kon lekker gewoon met mijn handen bezig.
0: Ja.
2: En het lezen en schrijven hoefde ik daardoor niet meer op te pakken. En uiteindelijk de gelegenheid gekregen, ook vanuit de opleiding, om een diploma te halen, lasdiploma.
0: Ja.
2: En zo ook aan het werk gekomen.
0: Ja. En als je dan volwassen bent en je kan niet goed lezen en schrijven, want dat blijft natuurlijk, waar loop je dan tegenaan in het gewone leven?
2: Nou, ik bijvoorbeeld zelf liep dus heel erg tegenaan. Er stonden constructietekeningen en er stonden dan aan de tekeningen op van wat je dus rekening mee moest houden of wat dan ook. Ja, en die snap je niet. Dus je gaat gewoon werken naar de basis die je hebt geleerd.
0: Ja.
2: En dan ga je vaak het schip in of het gaat fout of de constructie is gewoon helemaal niet goed.
0: Ja.
2: Dus je moet helemaal weer opnieuw beginnen. Dus extra werk wat niet nodig is. En je kunt daardoor ook gevaarlijke situaties krijgen.
0: Ja.
2: Dingen die je niet snapt, die dus met chemicaliën te maken hebben.
0: Ja.
2: Ja, en dat kan wel eens tot schadelijke gevolgen.
0: Is dat geëscaleerd een keer bij jou?
2: Ik heb zelf bijvoorbeeld met afbijtmiddel heb ik eens een keer gehad dat ik de afbijtmiddel over mijn handen heen kreeg. Dus ook echt gewoon brandwonden aan mijn handen heb gekregen. Maar ja, dat is wel zulks agressief spul. En dat had ik dus niet goed gelezen.
0: Ah.
2: Dat had ik ook niet begrepen.
0: Nee.
2: En er was ook niemand geweest die me dat verteld had. Dus de eerste ervaring was meteen heel zettend voor de toekomst, zeg maar.
0: Ja, en dan komt er op een gegeven moment iemand bij jou die zegt van, joh Dennis, of dacht jij zelf van, ik moet hier wat aan doen?
2: Nou, ik heb echt gewoon vanaf mijn 7e tot aan mijn 39e heb ik dus hiermee gelopen. In mijn 39e liep ik bij GGZ. Ik was daar voor een vers training. Ik was voor de zoveelste keer uitgevallen, overspannen van de werkvloer. En vers training is voor mensen met borderline. En een van de begeleiders die had echt zo'n zoiets van, ja, er klopt iets niet. Jij hoort niet in deze groep. Er speelt wat anders. En die vroeg mij dus zo van, je weet voor iedereen een antwoord op de vragen die ze hebben.
0: Ja.
2: Je weet voor iedereen een oplossing. Maar je hebt zelf nooit de map open. Je hebt ook zelf nooit het schrift open. Je schrijft nooit wat. En zij had zoiets van, ik wil dus dat je dingen voorleest. En dan meteen de vragen die daarin komen, ook meteen de antwoord opgeeft en dan opschrijft in het boekje.
0: Ja.
2: Ja, dat ging dus gewoon mijn wereld.
0: Zo had je door.
2: Ja.
0: Ja.
2: En toen dacht ik dus ook echt weer van, nou, dan word ik weer opnieuw gepest. Dan word ik weer vernederd. Weer gekleineerd. En in plaats dat dat gebeurde, werd ik eigenlijk omhelst door de groep. En nou ja, ik werd meegenomen. Ze vonden het heel knap wat ik had gedaan. Nou, in eerste instantie voel je je nog kleiner.
0: Ja.
2: En nou, toen ben ik er ook even uitgelopen. De begeleidster is achter mij aangekomen. En toen heb ik me direct omgedraaid. Toen heb ik tegen haar gezegd van, ik heb zelf een dochter die nu moet gaan leren lezen en schrijven. Nou wil ik hier nu zelf ook graag wat mee.
0: Wat en, goed.
2: Nou, zij heeft dus geregeld dat er een IQ-test gedaan werd. Nou, daar kwam ook een heel aanzienlijk verschil tussen lezen. Daar zat ik op een IQ van 82. En met mijn rekenvaardigheden en gewoon eigenlijk bedenken voor oplossingen zat ik op 163.
0: Ja.
2: Of 136, sorry.
0: Wat een wereld van verschil.
2: Ja, dus dat was echt wel, ja.
0: Oh, maar ik begrijp dat je dochter dus eigenlijk je drijfveer was van, jongens, ik wil met haar echt samen kunnen lezen. Die boekjes kunnen lezen.
2: Ja, ik had al zo vaak, ze had zo vaak al aan mij gevraagd van, papa, lees me eens voor. Kun je mij daarmee helpen? Of snap jij dit?
0: Ja.
2: En ik moest iedere keer een smoesje verzinnen van, nou, nu heb ik er geen tijd voor. Nu heb ik het te druk. Of nu is het bed tijd. Eigenlijk, je verzint constant smoesjes en het neemt iedere keer een deeltje van je hart weg.
0: Ik wou net zeggen, werd die steen niet steeds groter? Ja. Elke keer dat je nee moet verkopen?
2: Ja, en je ziet ook gewoon dat hartje breken. En dat is gewoon, ja, dat doet op een gegeven moment ook wel wat met jezelf.
0: Wat heb je toen gedaan?
2: Ik ben in eerste instantie natuurlijk met de begeleidster ben ik gaan kijken. Zo van, nou, wat zijn de opties?
0: Mm-hmm.
2: En zij heeft dus meteen al eigenlijk een streep door school gezet. Want er waren meer dan genoeg schoolopties. En toen hebben we dus verder gekeken. En toen kwamen we bij Verzet terecht. De bibliotheek in Emmen. Daar is de contact opgenomen met de coördinator vanuit de begeleidster. En die heeft ook mijn telefoonnummer doorgegeven. En nou, die heeft contact met mij opgenomen, die coördinator. En nou ja, dus die drempel nog steeds enorm hoog. Ik heb toch die stap weten te zetten. Gewoon vanwege het bedenken van mijn dochter.
0: Mm-hmm.
2: En nou ja, daar hebben we dus besloten om 1-1 met een buddy te gaan zitten. En nou ja, dat heb ik 3 maanden lang gedaan. En toen ben ik eigenlijk de bibliotheek weer uitgelopen van waar ik nu zit.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk heel snel gegaan.
2: Ja, dat is supersnel gegaan.
0: Ja, en ik heb me ook laten vertellen dat je inmiddels de gemeente Emma helpt ook. Wat doe je dan?
2: Ik heb bijvoorbeeld, we hebben nou net een project afgerond, Duidelijke Taal. Dat is dus de taal binnen de gemeente en naar de burger toe. Naar een simpelere taal te werken. Dat hebben we met 3 clusters gedaan. En dat is dus begraven en clusterbelastingen en handhavingen en uitkeringen.
0: Ja.
2: En daar hebben we dus alle brieven eigenlijk herschreven. Naar een, nou, B1 en het liefst er iets onder. Om dus, nou ja, zo duidelijk
0: gewoon begrijpelijke taal. Maar dan krijg je eerst al die ingewikkelde eerste persbericht of teksten. Ja, of in ieder geval ambtelijke taal krijg je dan onder je neus.
2: Ja, zeker.
0: Oh.
2: Dat is, ja, die routine, dan merk je dan ook heel snel terug. Dan willen ze hem herschrijven.
0: Ja.
2: En dan vallen ze toch weer terug in het oude riedel.
0: Ja.
2: Dus ja,
0: maar wat goed dat Emmen dat doet. Doen alle gemeenten dat?
2: Ik weet alleen maar van de gemeente Emmen. Volgens mij zijn er wel meerdere gemeentes die er onderhand stappen naartoe maken.
0: Ja.
2: Maar het is nog wel een grote stap te maken.
0: Ah, dit is hartstikke goed. Ja. Hey, en Gea heeft net al verklapt, er komt een boek over jou.
2: Ja, ja, ja.
0: Wat cool.
2: Ja.
0: Wat gaat daar in komen allemaal?
2: Het wordt deels fictie en deels waarheid. De gebeurtenissen die ik heb meegemaakt, die worden erin beschreven.
0: Ja.
2: En ja, er zit een fictieverhaal omheen. Om, ja, toch, nou ja, een beetje speels te houden. En ja, het niet te neerdrukkend te houden. Zeg maar. Dus gewoon, dat het niet.
0: Wie heeft die prachtige titel bedacht?
2: Ja.
0: Samen.
2: Ik en Gea hebben samen besloten dat het dat moest worden.
0: Ja.
2: Ik kwam in de eerste instantie ook zelf komen met de titels van, dit lijkt me gewoon een leuke tekst en een leuke titel erbij.
0: Ja, voor mensen die niet ingeschakeld waren eerder, het gaat heten,
2: Het ware gezicht achter het masker.
0: Ja. Eind dit jaar zou het ongeveer uitkomen, hè?
2: Ja.
0: Hey, Dennis, als er nu iemand luistert, hè, die precies deed wat jij vroeger altijd deed. Een beetje smoesjes verzinnen en zo. En hopen dat niemand het ontdekt en zo. Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
2: Blijf er niet mee zitten. Praat erover. Neem iemand in vertrouwen. Echt. Het helpt je in de toekomst.
0: En dan gaat het balletje al wel rollen.
2: Ja.
0: Ja. Dennis, dank je wel voor je komst naar hier.
2: Graag gedaan.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24. Kurk24.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op Heller en Heller.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar Wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wist je dat we een bondgenootschap voor geletterd Drenthe hebben? Wat dat doet, dat hoor je zo.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: Tangerine, samen met Finish en By Your Side.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Ja, we hebben het vanmiddag veel gehad over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar wat doen we daar eigenlijk in onze provincie zelf aan? Nou, daar weet Raymond Wanders alles van. Hij is wethouder in de gemeente Emmen en voorzitter van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. En daarin werken allerlei organisaties samen om ervoor te zorgen dat meer mensen mee kunnen doen. Raymond, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag.
0: Ik moet heel eerlijk bekennen, maar misschien heb ik onder een hunebed gelegen. Ik heb geen idee, maar dat ik niet van het bestaan wist van een bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Is dat slecht?
2: Nou, ik weet niet of het slecht is. Ik weet eigenlijk ook niet of RTV Drenthe bondgenoot is. Maar dat kunnen we dan vanmiddag misschien wel gaan regelen. Maar het is inderdaad, ik had er ook tot een aantal jaren geleden niet van gehoord. Maar het is wel een hele mooie club mensen en cluborganisaties die zich samen willen inzetten voor het verbeteren en bestrijden van laaggeletterdheid. En tegenwoordig noemen we dat verbeteren van basisvaardigheden van onze Drentse inwoners.
0: Oh, mogen we geen laaggeletterdheid meer zeggen?
2: Nou, het is, natuurlijk mag je laaggeletterdheid zeggen, maar ik heb het vaak zelf over basisvaardigheden. Want met alleen lezen ben je er niet. Het gaat ook over schrijven, het gaat ook over rekenen, maar het gaat ook over digitale vaardigheden. Want ja, we hebben best een hele complexe wereld ingericht.
0: Het wordt steeds ingewikkelder ook wat dat betreft inderdaad. Wat doet het bondgenootschap?
2: Ja, het bondgenootschap dat organiseert bondgenotencafés. En dat klinkt gezelliger dan dat het af en toe is. Alhoewel het best hartstikke leuk is. Maar wij proberen vooral organisaties met elkaar in contact te brengen, te laten inspireren, goede voorbeelden aan elkaar te laten zien. En je ziet ook dat het, we hebben inmiddels 130 bondgenoten in Drenthe. Dus dat is best een mooie grote groep organisaties. Waarin bedrijven, maatschappelijke instellingen elkaar echt proberen te inspireren en elkaar te helpen en te ondersteunen van je zou het ook zo kunnen doen.
0: Maar waar moet ik aan denken dan? Wat voor organisaties?
2: We hebben schoonmaakbedrijven die actief zijn. We hebben ziekenhuizen die erbij betrokken zijn.
0: Maar die dan wat doen in het kader hiervan?
2: Nou, die proberen ook binnen hun organisaties... Laaggeletterdheid of verminderde basisvaardigheden op te sporen. En kijken hoe wat je daaraan kunt doen om je medewerkers te helpen of je inwoners te helpen, welzijnsorganisaties. En op die manier proberen we elkaar te inspireren. Oh. Want je kunt er echt wat aan doen. En hoe kun je het herkennen? Hoe kun je met elkaar dat gesprek aangaan? En nou ja, zo dus.
0: Ja, en dan breng je die met elkaar in contact. Ja. En dan zet je daar ook organisaties tussen die werknemers zouden kunnen helpen.
2: Ja, wij dat doen we. Of andere programma's. Stichting Lezen en Schrijven is hier. Ik kwam net de bestuurder tegen van Stichting Lezen en Schrijven.
0: Hanneke.
2: Hanneke is hier ook geweest. En zo proberen we wel van het geheel rond te maken, zeg maar even. Zodat je daadwerkelijk ook effectief aan de slag kunt met het bestrijden van verminderde basisvaardigheden.
0: Oké, je hebt nu 120 bondgenoten, zeg je, hè? Hoeveel zou je willen hebben?
2: Zoveel mogelijk. Maar ik realiseer me ook dat, en vooral ook in het bedrijfsleven, dat is mij even als wethouder, vind ik dat ook, dat we ook echt moeten kijken naar hoe kunnen werkgevers ondersteunen in het bestrijden van basisvaardigheden, want die hebben er ook heel veel baat bij. Mm-hmm. En dus we hebben nu vanuit de regio-deal in Drenthe, of in Zuidoost-Drenthe en Hardenberg, hebben we een actieplan basisvaardig op de werkvloer. Dat doen we op een aantal sectoren om te kijken of we daar werkgevers kunnen ondersteunen in het opsporen van en het bestrijden van verminderde basisvaardigheden bij hun werknemers. En of je daar iets continuus van kunt maken. Er zijn prachtige voorbeelden van. Mm-hmm. En dat hebben we nu in de provincie ook. En daar is de bondgenootschap een van de aanjagers in. In de provincie Drenthe heeft nu ook een programmamanager. Mm-hmm. Die dat voor de heel Drenthe probeert te verbinden. Zodat we, dat is eigenlijk nog wel een beetje een, zeg maar even een onontgonnen vindplek van verminderde basisvaardigheid werkgevers.
0: Ja, mensen, dus als er nu mensen luisteren die gewoon ergens werken en denken van, nou, voor de club waar ik voor werk zou het wel handig zijn, of zou het wel goed zijn, want om mij heen zie ik wel dat Pietje en Jantje weet ik veel wat misschien wel wat hulp kan gebruiken. Hoe werkt dat dan? Als er nu iemand luistert, kan die dan naar zijn baas stappen en zeggen, joh, je moet even naar dat bondgenootschap voor geletterd Drenthe?
2: Ja, die zou zich op zijn minst even via de website kunnen informatie vinden. Er staan ook contactgegevens op. Ik heb nu niet de 06-nummers bij me, als je me geeft. Maar dan kun je inderdaad contact zoeken. En er is altijd wel iemand in de buurt, hè? Ook in je eigen gemeente of in je eigen woonplaats, bij een bibliotheek of bij de gemeente, die weet hoe je door kunt verwijzen. of de welzijnsorganisaties. Die hebben we allemaal in Drenthe. En dan word je in contact gebracht. En dan kun je kijken of je aan kunt sluiten of het wat voor je is. Mm-hmm. Of je met, kunnen we je in contact brengen met iemand uit je branche. Of met een andere werkgever die het programma die wel eens wat heeft gedaan. En op die manier sluiten we
0: Breng het balletje aan het rollen.
2: Ja.
0: En doe dat. En jij bent, zei je net zelf, ook wethouder in Emmen. Zie je daar ook problemen van dichtbij?
2: Jazeker, want ik ben niet alleen wethouder in verbeterde basisvaardigheid. Maar ik ben ook wethouder werk en inkomen. En beroepsonderwijs. En als je... Je ziet vaak iemand... ik zei net al, we hebben een ongelooflijk complexe wereld ingericht. En laten we eerlijk zijn, je moet haast wiskunde hebben gestudeerd... om een inkomen te vergaren in Nederland. En ook nog digitaal vaardig zijn. Want alles doen we digitaal als overheden.
0: Ja.
2: Formulieren zijn er bijna niet, zijn niet meer op papier. Dan moet je ook nog leren het ook nog snappen wat er staat.
0: Mm-hmm.
2: En dus ik kom best wel bij schuldenproblematiek, bij gezondheidsproblematiek. Zie je toch ook dat er vaak ook wel een achterliggende reden ligt... waar oorzaak ligt in verminderd basisvaardig zijn. En dus ja, als wethouder werk en inkomen... en dus daarmee ook schulddienstverlening... heb ik er alle baat bij dat ik dit ga bestrijden.
0: Ja, en ik hoorde net al van Dennis... dat de gemeente Emmen eigenlijk knettergoed bezig is. Hè? Want die zijn intern al bezig om begrijpelijker taal naar buiten te brengen.
2: Ja, ik vind het fantastisch dat Dennis bij ons is. Dat is ook... Een aantal jaren geleden heb ik Dennis leren kennen. En toen, we hebben er ook wel een missie van gemaakt... dat wij begrijpelijk brieven sturen naar inwoners.
0: Ja.
2: Dat voorkomt namelijk heel veel vragen en ook wel onrust.
0: Dus alle brieven die de mensen van de gemeente Emmen krijgen... die gaan eerst door deze club heen om het zo simpel mogelijk te houden.
2: Nou, Dennis is alleen de club, zeg maar even. En wij hebben wel als streven direct duidelijk en B1 taal...
0: Ja.
2: Ik kan niet garanderen dat alle brieven... maar ik vraag met enige regelmaat, heeft Dennis meegelezen?
0: Ja.
2: Zeker als het gaat over een brief die uitgaat naar een inwoner... waar de impact uit voortkomt.
0: Ja.
2: En ik ben blij dat Dennis dat ze die rol kan vervullen bij ons.
0: Heel belangrijk. Wat zou volgens jou nog beter moeten in Drenthe?
2: Nou, wat ik net al zei, wij focussen ons vaak op... via welzijnsorganisaties, mensen die zich melden, mensen met een uitkering. Die hebben we redelijk in beeld, hè, ook die van school komen. Maar ook op de werkvloer. Ik gebruik vaak het voorbeeld... wij zijn een mbo-regio, regio Emmen. En als je dan kijkt naar, als je een aantal jaren geleden... of 25, 30 jaar geleden van school kwam als verwarmingsketelmonteur... en dat gewoon hebt gedaan... en verder niet aan je leven lang ontwikkelen... is ook een term voor tegenwoordig, dat niet heb gedaan... maar gewoon je werk deed en goed werk deed... en we hebben ze knijterhard nodig... en je moet nu een warmtepomp met een iPad... en Engelstalige gebruiksaanwijzing installeren. Je werk is veranderd.
0: Ja.
2: En of iemand heeft ze wel minder vaardig als het gaat over digitaal... en als werkgever heb je te maken met loonbeslagen... omdat er schulden ontstaan. Of iemand is vaker ziek, want dat gebeurt omdat hij de gezondheidsvoorschriften, aanwijzingen van medicatie enzovoort niet begrijpt. Dus ik vind dat de werkvloer is nou wel een goede werkplek of een goede vindplek voor ons om mensen verder te brengen. Want daar hebben werkgevers belang bij, maar nog veel belangrijker, we geven

0: over wat we noemen NT2. Hè, mensen die niet Nederlands als moedertaal hebben, maar een andere taal. Mm-hmm. Want ook, ook dat benaderen we nog steeds verschillend. Terwijl iedereen gewoon Nederlands is Nederlands. Ja. Dus dat is ook nog wel een ding.
1: Er is een wereld voor mij open gegaan. Maar één ding moet me nog wel van het hart, hoor. Die naam, Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe. Dan haak je toch af.
0: Ja, ik zal eens met de oprichter en de initiatiefnemer erover hebben.
1: Dat
0: ik
1: heb
0: er vanochtend nog een hele poos gesproken. Erik van Oosterhout heeft het initiatief genomen ooit. De onze burgemeester was ook de eerste voorzitter. Ja. Ik mocht hem opvolgen. Ik ga er eens met hem
1: over. Het is knetterofficieel Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe. Maar we zijn allemaal van mening, doe maar normaal. Vertel maar gewoon waar het op staat en wat je kan doen. Maar google het toch even. Klop die site eens in, want dan vind je meer informatie en ook wel linkjes waar je terecht kan voor hulp. Dankjewel, Raymond.

0: Collins en Two Hearts. Ja, we gaan nog even de provincie in. Want verslaggeefster Janine Hofstegen die volgt natuurlijk ons koninklijk paar die een bezoek brengt aan onze provincie. De laatste keer dat ik je sprak, Janine, doken ze het theater in, hè, bij Garage TDI. Zijn ze daar alweer uitgekomen?
1: Ja, en we staan alweer bij de volgende stop in Eelde, het Nijsinghuis. En we hebben burgemeester Marcel Thijssen bij ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, en het is voor u ook alweer de derde stop, hè, met het Koninklijk Paar.
2: De derde stop, ja. Ja, dus, toch weer spannend, hoor.
1: Ja?
2: Ja, het is heel spannend. Het zijn hele bijzonder aardige mensen die oprecht geïnteresseerd zijn. Maar ja, er is zoveel omheen geregeld en georganiseerd en protocollen. En ik ben zelf niet erg goed in protocollen.
1: En wat is uw rol dan op zo'n dag?
2: De koning uit de bus. Nou, hij kan zelf uit de bus. Maar de koning ontvangen uit de bus. Leiden naar daar waar we naartoe moeten. Dat is hier natuurlijk simpel, want het is gewoon even uitstappen. Maar in Zeijen, even.

0: naar de bakkerij, eventjes naar Extinction Rebellion die aan het demonstreren waren. Even naar Café Hengstman. Nou ja, mijn rol is dus gastheer. Ja.
1: En nu staan we bij het Nijsinghuis, onderdeel van Museum De Buitenplaats, maar op zichzelf ook een kunstwerkje, hè?
0: Ja, zeker, maar dit is de trots. En dat gaat natuurlijk om Nijsing of Niesinghuis, maakt me niet zoveel uit, tot aan de kerk. Dat stuk maakt Eelde uniek en prachtig. Als u dan omdraait, dan ziet u dat er nog heel veel werk te verrichten is. Maar dit stuk is prachtig, heel karakteristiek. Ja.
1: Het is een hele dag met heel veel stops. Wat hoopt u dat de koning en koningin op de terugweg tegen elkaar zeggen? Wat zal ze bijblijven?
0: Dat het lijkt dat de hele wereld aan het radicaliseren is. Maar dat Noord-Drenthe de mensen nog heel gewoon zijn en helemaal niets van het hele radicale moeten hebben.
1: Nou, inderdaad, want je merkt ook eigenlijk zo'n streekbezoek. Het is wel inderdaad wat u zegt, veel protocollen, maar het heeft ook wel een beetje een gemoedelijke sfeer, vind ik.
0: Ik vind een ontzettend gemoedelijke sfeer. Maar dat heeft ook te maken met de twee personen. Zowel de koning Willem-Alexander als koningin Maxima zijn hele gemoedelijke personen.
1: Dat merkt u echt?
0: Ja, met heel veel oprechte interesse.
1: Goed, en staat ze zo meteen te wachten hier?
0: Een rondleiding in het Nijsinghuis of Niesinghuis.
1: Snel, hè? Kwartiertje.
0: Ja, heel snel. Ze zien bijna niets, maar het is ook een klein beetje nostalgie, hè? De koning heeft hier natuurlijk gewoond in Eelde een poos. Heeft hier zijn vliegopleiding gedaan.
1: Nou ja, het is dus een bliksembezoekje hier door het Nijsinghuis. Maar ja, dan moet ze nog maar een keertje weer terugkomen, denk ik zo.
2: Ik hoor het. Janine, dankjewel.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
4: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: Voordeeluitjes.nl.
9: Even over 3:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Ruben Koren.
10: Goedemiddag. In Paterswolde is een verdachte met een mes voortvluchtig. Het gaat om een witte jongeman van 15 tot 20 jaar die een zwarte trui draagt. De jongeman wordt verdacht van poging tot diefstal met een mes bij een oude vrouw in Paterswolde. Mocht je de jongeman zien, dan word je gevraagd om 112 te bellen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn onderweg naar Eelde. Ze brengen daar zo een bezoek aan Museum de Buitenplaats Nijsinghuis. Daarna zit het bezoek van het koninklijkpaar in Drenthe er alweer op. In korte tijd hebben ze veel van Noord-Drenthe gezien. Het bezoek begon vanmorgen in Veenhuizen bij onder andere het Gevangenismuseum en de PI. Daarna bezochten de koning en koningin Zeijen, waar ze in het dorpscafé met verschillende inwoners in gesprek gingen. De delegatie ging vervolgens naar Assen, waar ze de veiligheidscampus en het stadshuis bezochten. En ook werd Garage TDI, dat is het jeugdtheater van Drenthe, bezocht. Bezoek loopt dus bijna op zijn einde. Wil je alle hoogtepunten nog eens teruglezen? Ga dan naar onze website of app, daar vind je het liveblog. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opvang van migranten. Nu hulporganisatie Migrate is gestopt met het uitdelen van tenten. Sinds maandagavond is Migrate niet meer aanwezig bij het aanmeldcentrum. Maandenlang deelden vrijwilligers van die organisatie op eigen initiatief tentjes uit aan mensen die na sluitingstijd aankwamen en geen plek kregen in de noodnachtopvang. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Volgens Migrate was de hulp die zij boden vanaf het begin bedoeld als noodoplossing. De organisatie stelt nu dat hun inzet averechts werkte, omdat verantwoordelijke instanties er te veel zijn op gaan leunen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je ten alle tijde in onze app en op de website rtvdrenthe.nl.
9: Ruben, dankjewel. Rita Spannenburg nog met het weer.
11: Het is vanmiddag bewolkt en vanuit westelijk Drenthe gaat het geleidelijk overal regenen. Het betekent dat uiteindelijk ook Emmen, Klazinaveen en Emma Compassquam in de regen terechtkomen. Maar het is pas tegen de avond, zo het einde van de middag. De wind is ondertussen uit zuidwest, zwak tot matig, en de temperatuur zakt in de regen langzaam richting de 16 graden. En ja, vanavond blijft het nog lange tijd nat.
9: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Drenthe en stappen elk moment uit in Eelde.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
18: Appetito.
17: Appetito.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Kind of Magic.
1: Koninklijk bezoek aan Drenthe.
0: Die zitten wat in een auto. En dat is wat in- en uitstappen. Want ze zijn nu weer uitgestapt in...
2: Wacht even.
0: In Eelde, toch? Of niet, Janine?
2: Ja, dat klopt. Wie meekeek op tv heeft het kunnen zien. Het koninklijk paar is net uitgestapt in Eelde. Bij het slotstuk van een streekbezoek. En ze zijn ook alweer naar binnen gegaan. Dat gaat heel snel hier. Maar in het voorbijgaan hebben heel veel mensen uit Eelde nog even wat bloemen toegestopt. En volgens mij vooral aan Maxima gegeven. Koningin Maxima. En ik zag volgens mij dat het zonnebloemen waren. Volgens mij waren dit een van de mensen... Goeiedag, u kwam wel heel dichtbij volgens mij.
3: Ja, geweldig hè?
2: Ja, wat gebeurde er?
3: Nou, ze liep gewoon bij mij langs. Ja, geweldig. Ja. Bij dat mooie museum van Eelde.
2: Ja. En was u ook een van de personen die bloemen overhandigde? Of?
3: Nee, mijn vrouw stond bij mij en die gaf een foto af. Van toen koningin Beatrix nog in die tijd het museum opende. Met Janneke van Groeningen. Ja.
2: Ik zag wel allerlei bloemen. Is dat dan een beetje om te laten zien?
3: Het lukte mij niet om een hand te geven, maar ik vond het geweldig.
2: Ja, het was best wel even dringen.
3: Ja, ik ben echt trots op de koning. En de koningin. Ja.
2: Goed, het is een feestje hier, maar het loopt nu een beetje leeg, want de rest is binnen. Dus we gaan straks denk ik nog wel horen hoe dat dan geweest is.
0: Ja, dit is echt de eindlocatie ook, hè, Janine?
2: Dit is de laatste locatie en het is ook echt bliksembezoekje. Dus binnen een kwartiertje zijn ze straks ook weer weg.
0: Oké, dankjewel voor nu.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

onbekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

0: Hartstikke goed Nederlands. Hier kom ik weg van Daniel Loewies.
1: De week van lezen en schrijven.
0: Ja, we hebben het vandaag over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar dan moeten we eigenlijk ook gewoon goed naar onszelf durven kijken. Want hoe begrijpelijk is de taal die wij hier bij RTV Drenthe eigenlijk gebruiken? Nou, Maarten Stoeltjens, collega, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Houdt zich binnen RTV Drenthe daar heel nadrukkelijk mee bezig. Want een nieuwsbericht die kan inhoudelijk nog zo goed zijn, maar als de luisteraar, de kijker of de lezer halverwege afhaakt, hè, omdat de taal dan te ingewikkeld is, ja, dan heb je er helemaal niks aan, Maarten.
2: Nee, al die moeite voor niks. Is je boodschap niet overgekomen en is de lezer, luisteraar, kijker niks wijzer.
0: Nee, want hoe begrijpelijk schrijven wij bij RTV Drenthe? Kan je daar wat over zeggen?
2: Ja. Ja, we doen ons best. En dat lukt ook wel. Maar al met al is het... Simpel schrijven is vreselijk ingewikkeld.
0: Ja.
2: Daar komt het op neer. Het is gewoon heel moeilijk. En we doen echt wat ik zeg, ons best. Maar ik keek net op de website en zag dat er een verdachte met mes voortvluchtig is.
0: Ja.
2: Als ik thuis kom, zeg ik nooit voortvluchtig.
0: Nee. Dus
2: heb je dat gehoord? Er was een man op de vlucht.
0: Ja.
2: Op de vlucht. Dat is wat je normaal tegen elkaar zegt. Dus daar kunnen wij in winnen nog.
0: Ja, waar gaat het mis dan?
2: Nou, als je heel vaak berichten van de politie krijgt, zoals bij ons, dan is de neiging heel groot om de woorden te gebruiken die in het bericht staan wat je krijgt aangeleverd.
0: Daar stond nu waarschijnlijk voortvluchtig in.
2: Ja, politie kwam ter plaatse. Ja, zeg ik thuis nooit.
0: Nee.
2: Dus dat is heel lastig. En dat geldt ook voor alle journalisten die bestuurderen volgen. Dus de wethouders, gemeentebestuur, provinciebestuur. Die lezen beleidsstukken, de journalisten dus.
0: Ja.
2: En die staan vol met woorden. Daar moet je echt een beetje weten waar het over gaat.
0: Ja.
2: Als je dat maar vaak genoeg leest, dan is het bijna onvermijdelijk, blijkt bij iedereen, dus dat is geen disqualificatie van wie dan ook, dat je die woorden overneemt.
0: Ja.
2: Dat gaat bijna automatisch. En wij laten al onze verhalen voor online in ieder geval door een tweede persoon lezen.
0: Mm-hmm.
2: Die daar de tikfoutjes uithaalt. Maar ook let op, is het niet te ingewikkeld?
0: Ja.
2: En dan nog blijkt het moeilijk te zijn.
0: Ja, want over ingewikkeld gesproken. Die term is hier vanmiddag ook al gevallen. B1-niveau.
2: Ja.
0: Dat is, maar ik heb geen idee. Wat is dat? Wat houdt het in?
2: Nou, je hebt een heel systeem. Dat is Europees geregeld zelfs, geloof ik. Met klassen, hoe moeilijk je taal is. En B1 is de categorie, dat is geen kinderachtige taal. Maar dat is de categorie die ongeveer 90% van de mensen snapt. 80-90% van de mensen snapt dan wat er staat. Dus niet te ingewikkelde woorden. Ik zei een disqualificatie, strafpunt voor mij. Want dat kan dan eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Dus we gebruiken dan eenvoudige woorden. En je merkt dat overheden daar ook naartoe gaan. Steeds meer gemeenten en ook het Rijk proberen hun teksten op dat leesbare niveau te brengen.
0: Ja, ik had vandaag Dennis hier in de uitzending. En Dennis die werkt ook voor de gemeente Emmen. Voordat, niet alle gaf wethouder helemaal net toe. Maar de meeste brieven die eruit gaan vanuit de gemeente naar de inwoners, die worden even gescand door Dennis op ingewikkelde taal.
2: De taalheld. Ja, dan word je echt een taalheld. Want dan doe je namens heel veel mensen belangrijk werk.
0: Ja.
2: Zorgen dat die mensen snappen wat de gemeente wil vertellen.
0: Ja. Hey, we zijn nu bezig met die week van lezen en schrijven. Hè? Dus we zijn er extra nadrukkelijk ook mee bezig deze week. Ook op onze site natuurlijk. Als we nou toch eens iedereen laten meekijken en luisteren. Als mensen nou toch iets horen of lezen op onze site, kunnen ze ons dan ook bereiken om te zeggen, jongens, hupsakee, dat kan toch anders?
2: Er zijn een paar mensen die doen dat heel veel. Hè? Die mailen ons bijna bij elk taalfoutje. We hebben ook wel eens een bos bloemen gebracht, want die helpen ons enorm. Een uur geleden kwam er nog, daar hadden we een foutje gemaakt blijkbaar, kwam er een mailtje. Je kunt via de site kun je met de redactie mailen. Dus je kunt reageren op het artikel en dan komt dat bij de redactie in de mailbak. En dan kunnen we het aanpassen. Vinden we hartstikke fijn.
0: Gewoon via de site kan je een knop indrukken en dan kan je reageren op artikel.
2: Ja.
0: En dan geef maar aan.
2: Kom maar door met die taalfouten.
0: Nou, ik hoop dat we heel veel krijgen, want dan wordt er heel veel goed meegekeken en daar leren we alleen maar van.
2: Precies, zo is het.
0: Maarten, dankjewel.
2: Ja,

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: In Hogeveen, hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuis Hogeveen.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
9: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
8: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Ja, mensen, weer drum een hele goede middag, deze dinsdagmiddag. We zijn er weer, dit is de Platenruiter via Radio Arense met het programma Muziek van Vinyl. En ik hoop dat het mij goed mag weten deze komende twee uur. Hè. Dus alle luisteraars weer van harte welkom bij Radio Arense. Dit is de Platenruiter met het programma Muziek van Vinyl. En we gaan er weer tegenaan, hè. Hier komen de plaatjes.

Dus mensen, en wilt u reageren op het programma, dan kan altijd via 06-19-29-1969. En dan kunt u een reactie geven. Dus mensen, u kunt altijd reageren op dit programma via telefoonnummer 06-19-29-1969.

De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper 20 en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis.

Ja mensen, hele goedemiddag nog steeds. U luistert naar de Platenruiter via Radio Arunzen en ik hoop dat het hem goed is. Hè. De mensen hebben gehad, het is 3:30, we hadden een half uurtje Engelstalig draaien. En ik hoop dat ook in de smaak valt. Hè. Dus we gaan in een half uurtje Engelstalige muziek draaien. En ik hoop dat het ook hem goed is. Dit is nog steeds de Platenruiter. En voor een reactie kunt u nog steeds bellen of whatsappen naar 06-19-29-1969. Dus je kunt altijd een berichtje sturen naar 06-19-29-1969. Dit is de Platenruiter. Goedemiddag.

Duits of Engels. Als het maar van vinyl komt, je hoort het allemaal bij de Platenruiter. Muziek van vinyl.

Ja, mensen en zo luisteren die nog steeds naar de Platenruiter via Radio Haarnunze. En ik hoop dat het hem goed is. We gaan er zo even uit voor de reclame en het nieuws. Nieuws en reclame. Gewoon eerst een beetje, jongens, en dan ben we er zo weer. En na 4 uur zijn we er weer. Met nog een uurtje mooie muziek, hoop ik, hè. Dus er is nog steeds de Platenruiter. Ik zou zeggen, blijf aan je toestel. En na 4 uur zijn wij er weer.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie die heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Ja mensen, we zijn er weer met nog een uurtje mooie muziek, hoop ik. Dit is nog steeds de Platenruiter via Arnhemse. En je kunt nog steeds reageren op het programma via 06-19-29-1969. Dus mensen, die kunt reageren via 06-19-29-1969.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Voilà, daar heb ik nu een kleine vriend. Oh, hij is altijd zo vrolijk en blij. En vaak zegt hij tegen...

Ja mensen, goedemiddag. U luistert nog steeds naar de platenruiter via Radio Arnhunze. En ik hoop dat het hem goed is. Ik heb hier nog wat Duitsstalige plaatjes link, dus we gaan nog een half uurtje Duits draaien. Klein half uurtje. En dan is het weer gebeurd voor deze week, hè. Dus je luistert nog steeds naar de platenruiter via Radio Arnhunze. En ik hoop dat het hem goed is, hè.

Ja mensen, dit was hem weer voor vandaag. Iedereen bedankt voor het luisteren en graag maar weer. Tot de volgende week dinsdag van 3 tot 5 zijn wij er weer. Dit was hem weer, de Platenruiter via Radio Arunzen. En ik hoop dat het hem goed was. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor uw aandacht. En graag allemaal tot volgende week maar weer. Dit was hem weer. Joe.

0: A. en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Iets online kopen. Opzoeken welk het bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. En daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Ja, een hele goedenavond, luisteraars. Daar zijn we dan. Het is vanavond even geen Simon. Die heeft een hele zware griep.
1: Mannengriep, denk ik.
0: Mannengriep. Ongeveer een kilo of zes was deze, zei hij.
1: Oh, kijk. Ja. Kijk.
0: Dus u moet het met die oude man doen vanavond. Het zet niks anders op. Maar ik heb begrepen, het was classicavond. En ik zeg eerst even goedenavond, Karin.
1: Goedenavond, Pieter. En luisteraars.
0: En luisteraars, natuurlijk.
1: Ja, omdat het voorlopig mijn laatste uitzending is, hebben we vanavond klassiekeravond.
0: Klassiekeravond. Ik denk, ik begin met een klassieker. Ik was vroeger een geheime zender, heb ik je wel eens verteld. Ja. En dan begon ik altijd s'avonds met dat nummer Blockbuster van The Sweet. En dan kwam deze erachteraan. En deze is echt oud. Dit is Rebel Rouser. En dat is van Duane Eddy. En deze plaat is 2 jaar jonger als ik ben.
1: Oh. Maar het blijft dan een oude plaat.
0: Dat blijft dus een hele oude plaat.
1: Ja.
0: Goed, we hebben een klassiekeravond. Nou is mijn klassiekeravond heel anders als waarschijnlijk die van jullie. Dus we maken gewoon een mix. Heel veel verzoekjes. Enkele keer pleur ik er zo'n oud nummer van mezelf in.
1: Ja.
0: En dan komen wij wel tot een uur of 11, 12.
1: 10, 9. 10 uur.
0: 10 uur. Ja. Oh, ze makkie. Dus wat doen we dan? Ja, wat willen wij vanavond? Wij willen gewoon net als Led Zeppelin. Dat is nog ouder als die andere. Die is 1971. Wij willen gewoon rock and roll. En dan gaan we met de bezoekjes beginnen.

0: Ja, voor heel veel mensen een onbegrijpelijk oud. Voor mij gewoon muziek van gisteren.
1: Ja.
0: Het verschil is groot. Even kijken, we gaan beginnen met de verzoekjes. En we beginnen met Van Harremeister. Want joh, die zat ook als allereerst in de chatbox. Die zat al een uur te wachten, had ik het idee. Ik had er maar in weggezet dat we er om 8 uur waren. Ik denk, misschien we beginnen om 7, toch?
1: Nou, normaal niet, hoor.
0: Oh, normaal niet.
1: Nee, maar ja, normaal beginnen we om 8:30.
0: Ja, dat weet ik. Maar onder omstandigheden, door omstandigheden...
1: Ja.
0: Ja, nee, maar 7 uur, dat red ik net niet. Dus 8 uur wel. En de 11:15, dat redden we allemaal. Dus wat doen we dan? We gaan beginnen met een verzoek van Harremeister. En dat is voor Tolly, dacht ik.
1: Ja, dat was een hele goede, vaste luisteraar van ons.
0: Van Chaos nog.
1: Ja, ja, klopt.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Black Sabbath, Die Young. Ja, oh, dat deed hij.
1: Te jong.
0: Theo?
1: Te jong.
0: Oh, te jong. Ik dacht Theo.

0: Black Sabbath, ja, Die Young. Een nummer uit 1980. Eigenlijk ook wel een hele oude klassieker. En dan heet het album ook nog eens keer Heaven and Hell.
1: Nou.
0: Ja, ik ga er niks aan doen. Ik heb hem niet bedacht, daar stond hij op.
1: Ja.
0: De volgende, die is ook van Harremeister. En hij verzoekt de goden ook wel, hoor. Dat is het album Gods of War. En dan moet hij een live versie van het nummer Mountain. Mwah, die duurt zo lang, kan ik me net in mijn bak koffie inschenken.

0: De live versie van Mountain. Ja, wereldband. Menor, op verzoek van Harremeister. En meneer Harremeister, maakt u zich niet ongerust. Gary Moore, hij komt er zo aan. We gaan eerst even verder met de verzoekjes. Anders wordt het een Harremeister show.
1: Ja, dat was niet de bedoeling.
0: Nee, maar we hebben ook nog Johnny Angel. En Johnny Angel, die het een verzoek gedaan van de formatie Praying Mantis. Nooit van gehoord. Maar dat maakt niet uit. Children of the Earth.

0: Ja, van het album Time Tells No Lies. Oh, Timmer
1: heeft
0: nooit.
1: Is dat zo, joh?
0: Timmer heeft nooit weten. Zo, nou, we hebben met Margriet. Margriet, wie kent dat niet? Ik niet.
1: Ik wel, ja. Geloof ik. Ja. Weet ik ook eigenlijk niet.
0: Dat doen ze in de kerk, hè? Ook niet altijd. Maar die vraagt eerst een nummer aan van Judas Priest. Eerst de meest gestreamde van Judas Priest. Painkiller. Maar nee, dat doet ze dan weer niet. Dat moet dan Victim of Changes zijn. Dat is een nummer uit 1976. Bijzonder mooi jaar. 76. Ik, oh, dat was een jaar. Werd ik opgeroepen voor het leger.
1: Nou, wauw.
0: Nou. Dat was
1: hele
0: in die
1: dag gevulde koek vrij.
0: Ja, stil nou. En bier drink. Ah. Ja, even kijken. Sad Wings of Destiny. Hier is Judas Priest. Nee, dat is heel wat anders. Dit is hem. Hoop ik. Hij duurt 8 minuten. De eerste 6 minuten zijn stil.
1: Hij loopt. Loopt hij?
0: Hij loopt. Ja, kijk. Okay. Heel langzaam.
1: Hoort dat.
0: Moest eerst een nieuwe batterij nemen.

0: Judas, rustig, rustig, kom goed. Dus dan ben jullie altijd een wedstrijd wie het nummer kan aanvragen die het langst duurt.
1: Ja, ik zou het niet zeggen, want dan is meteen een verzoek van 10 minuten.
0: Ja, maar lekker. Dan doen we 4 verzoekjes avond om. Heerlijk. Nou, wat wil je nou nog meer? Nou, het verzoekje van Oeze Zieke Hendrik. Oftewel, Simon.
1: Simon.
0: Ja. Ah, de zielenbewoner.
1: Ja, joh.
0: Ja.
1: Zwaar de greep.
0: Ja, zwaar. 5 kilo. Nee, hij is 1 kilo zwaarder. 6. Hij kon hem niet tillen. Hij kon niet inhouden. Kom, griep te zwaar. Even kijken. Santas. Shut down in flames. Bij deze.

Simon en Shadow and Flames. En we gaan zo weer het lijstje bij langs met de verzoekjes. Maar eigenwijs als ik ben, gewoon eerst even een nummer van mezelf. Nou, niet van mezelf, maar die ik zelf uitgezocht heb, laat ik het zo zeggen. Het album heet Down to Earth, is uit 1979. Het nummer heet All Night Long. En de formatie, die kennen we allemaal, Rainbow.

0: Ach, ik zeg maar zo, een klein beetje reclame maken voor je eigen programma, dat kan geen kwaad. Donderdagavond van 9 tot 11 op verzoek bij...
1: Bij jou.
0: Bij mij. Bij mij. Cookie. We gaan weer terug en we beginnen weer bij het begin bij Harremeister. Die staat nog steeds open. Gary Moore en Shapes of Things to Come.

0: Je moet niet de hele avond met een koptelefoon op gaan zitten. Ze zitten werkelijk de hele avond dan in je kop te schreeuwen. Vind je niet?
1: Ja.
0: Dit is slecht voor mijn oren.
1: Nou, dat komt omdat jij al oude oren hebt.
0: Laatste uitzending samen, jonge dame. We gaan verder met even kijken, Johnny. Johnny Angel, oftewel Oeze Jan Engelkes. Hoe het kompas? In die buurt in ieder geval. In die Zuidoosthoeken. Moor, en het is van het gelijknamige album Warhead.

0: Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
1: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
0: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
2: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
0: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Sorry, Jan.
1: Zeg maar, kom maar.
0: Sorry, Jan.
1: Dat krijg je.
0: Simon wordt gemist, hè? We doen expres wat fout, hè? Ja, voelt Simon zich gemist?
1: Nog even, en dan druk ik het knapje uit.
0: Uit? Mij?
1: Uit, ja.
0: Oh.
1: Jij doet lelijk.
0: Ik doe helemaal niet lelijk.
1: Ik doe mijn uiterste best om Mr. Big... En je zegt wat ik in moet voeren.
0: Ja,
1: dat doe ik.
0: Ik zeg er ook bij. Het is de live track van de week.
1: Ja.
0: En dan zet jij de studioversie erop.
1: Ja, maar ze zong het wel live in de studio. Mr. Big. Ik vond dat nummer trouwens wel... Had wel iets. Daddy, brother, lover, little boy.
0: Nou,
1: dat past allemaal precies bij me.
0: Ja, echt waar. Volgende week is Simon er. Dan ben ik er ook niet bij. Dat gaat perfect. Dan heeft hij gewoon een live track.
1: Nou. Simon, bedankt. En Karen ook.
0: Zo, hé.
1: Ik zal nog eens een keer weer wat overnemen.
0: Vooral zo...
1: Wie zei dat vroeger ook al? Vooral doorgaan. Joh, je bent nooit oud om te leren. Geef mij toch echt de donderdagavond maar. Gezellig. Zit ik weer bij mijn vrienden helemaal alleen in de studio. En dan kan ik doen en laten waar ik zo zin aan heb, Karin. En wat doen we nu? Het verzoek van Margriet dat nog openstaat. Warlock. Dat zijn toch die Duitsers? Met Doro.
0: Ja.
1: Oh god, Earthshaker Rock. No, de muur gaat eruit.

0: Dat was hij dan toch, Margriet. Shaker Rock van de formatie Warlock. En we gaan zo weer verder met de verzoekjes. We gaan eerst even op vakantie.
1: Oh ja, we gaan weer hen al.
0: Nou, we gaan met Van Heel gaan we even op pad. We gaan weer hen. We gaan... Zullen we met gaan? We gaan naar Panama.
1: Nou, lijkt me goed.
0: Ja. Nummer ook wel trouwens.

0: Zo, we bent weer thuis. We kunnen weer naar het verzoek van Simon. En Simon, dat is daaraan ook nog zo'n ene proberen als je op verkeerde been te zetten, hè? Eén lettertje verkeerd en je kan hem helemaal nergens vinden.
1: Hij dacht, ik ga dat hele programma in de war schoppen, maar mislukt deze keer.
0: Nee, mislukt. Net één slimmer, die vrouw is als hij dacht. Easy, Deasy, Crapsody in Blue. Crapsody met een B en niet met een P, Simon.

0: Dan ben ik het helemaal kwijt.
1: We gaan gewoon verder met de verzoekjes.
2: Wat ben je kwijt?
1: Afkondiging.
2: Oh.
1: Easy, easy. Voor
2: Simon.
1: Voor Simon. Ik zei het net, ik ben helemaal van de leg.
2: Ik denk al, voor Frits.
1: Ik heb nog nooit een naam, ik heb nog nooit een muziekavond gehad.
2: Dat je er hier, zo chaos van maakt.
1: Nee, en dat ik zo volgestouwd werd met opdrachten van degene die hier naast me zit. Echt.
2: Ja, hé. Hey.
1: Hey.
2: Weet je wie het gezeik krijgt als het programma niet normaal doorgaat?
1: Simon.
2: Nee, ik.
1: Jij?
2: Ja, want ik zit hier nu, Simon niet, hè?
1: Nee, maar ik moet maar zeggen, jij gaat weg en denkt, vetter veter, drie bier, ik ben weg.
2: Ja.
1: En Simon, die kent ze allemaal. Ja, jij ook, maar Simon die woont ook nog een keer in de buurt. Dus.
2: Ja joh, die krijgt allemaal, weet ik veel wat, shit tegen zich aan.
1: Ja, meen je?
2: Agressieve lui, hoor.
1: Ja.
2: Echt.
1: Ja, maar voordat we bij die ballet komen, gauw deze in staat. Maar deze is van onze Erwin Oetassen. En die is er ook vaak op donderdagavond, maar op dinsdagavond altijd bij de heavy metal. En hij zegt, het is een avond helemaal mooi. Destruction, reject emotions.

0: Destruction met Reject Emotions, speciaal voor jou.
1: Van Erwin.
0: Van Erwin.
1: Ja.
0: Gaan we zingen. Erwin, nee. Even kijken, tot aan de ballad hebben we nog net tijd voor een kort nummer. En ik heb er maar één in staan, toevallig. Status Quo.

0: Ja, van een album Paul Driver uit 1972. Natuurlijk Status Quo met een papieren vliegtuigje. Paper Planes. Het blijft een leuk nummer. Jij zegt helemaal niks. Dus je bent het eindelijk een keer met me eens.
1: Ik ben het met jou eens.
0: De ballad van de week. De volgende opdracht voor mij. En dat was Edguy, maar die komt op naam van Harre Meister.
1: Altijd.
0: Altijd.
1: Jaren.
0: Jaren achter elkaar. Harre Meister met de ballad van de week.
1: Elke week.
0: Dat moet dan wel een hele speciale zijn. Edguy, Roses to No One. Je krijgt ze niet vandaag.

0: Ja, die heeft Harm mooi uitgezocht.
1: Dat is echt een topnummer, hoor. Ja. Ed Guy, Roses to No One. Je kreeg wel geen rozen, maar het nummer is er behoorlijk goed om. We moeten nog even de verzoekjes een beetje door elkaar gooien. Ik heb er nog één staan voor Jan. Volgens mij ook nog één van Simon. Maar onze mevrouw Belinda is ook in de chatbox gearriveerd. En die vraagt een nummer aan van de formatie Steel Dragon. Dan moet ik even schakelen naar een ander programma. En ik was er al bang voor. Ja, Karin, je moet een minuut volpraten. Doe hem, doe hem.
0: Oh, oh,
1: dat lukt
0: klaar,
1: jou wel. Vertel
0: het
1: even een goede map.
0: Bijna klaar.
1: Vertel even.
0: Nog een keer. Ik heb geen goede map.
1: Oh, je hebt geen goede map. Nee, ik moet hem stappen.
0: Wat veel reclame. Ik zoek dat altijd gewoon van tevoren.
1: Ja, jij wel. Overslaan. Je staat ook gewoon netjes overslaan.
0: Ja.
1: Weet je, ja. En dat is Steel Dragon and We All Die Young.

0: toch wel een titel waar ik het absoluut helemaal niet mee eens ben.
1: Ik ook niet.
0: Be Old Die Young. Hou even op doen. Zeg. Nee, ik wou 120 worden. Ja, niet dat ik dat ga halen.
1: Dat hoef ik niet.
0: Nee, dat ga ik ook niet halen. Ik moet, oh god, weer helemaal fout. Naar een andere systeem. Deze kwam uit de verboden systemen natuurlijk. En ik heb nog een verzoek. Jawel, we gaan vrolijk verder. Dit is er een. Die komt nog op naam van Johnny Angel, Jan Engelkes en Heavy Metal Queen. Dat moet wel op jou slaan. Dat kan bijna niet anders. Oh, jij bent de Heavy Metal Queen van Radio Haarnunze. Samen met de formatie Trance.

0: Inderdaad, een oudje. 1982 van het album Power and Fusion was dit. Trance en Heavy Metal Queen voor Karen. Onze Heavy Metal Queen.
1: Zo is dat.
0: Zo is maar correct, no? ik heb nog een verzoek van Simon. En dat is ook de laatste voor deze avond. En zo net moest ik een live versie doen en had ik een studio versie.
1: Ja.
0: Zul je zien dat deze weer net verkeerd om is, want ik kan hier alleen een live versie van vinden. The Rock Goddess and My Angel, live from London.

0: Nou, ik ben toch even blij dat ze dat zingen.
1: Nou,
0: You are my angel.
1: No.
0: Ben je weer waar je staat? Stil. Ophouden. Nu door. Even kijken. Ik kijk over naar de afsluiting. Ik ga nog net een heel kort nummertje draaien. Wow, heel kort. Te kort. Deze schoot me heel snel te binnen. Ten Lizzie.

0: Tillizzie en Rosalie. Ja, wij komen tot de afsluiter. Maar dat doen we natuurlijk niet eerder dan mevrouw Koniska. Heel veel sterkte toe te wensen de eerstkomende weken. Het zullen lastige weken worden. Wij denken allemaal aan je. We zijn vlak bij je. Maak je niet ongerust. Het komt
1: ik
0: allemaal
1: neem
0: weer goed.
1: Mee.
0: Jij neemt mij niet mee. Nee, dat hoeft ook niet.
1: Ik neem jullie mee.
0: Jij neemt ons allemaal mee. En ja, we kunnen je alleen veel sterkte toewensen. Hopen dat het allemaal goed gaat. En dat je over een paar weekjes gewoon net als vroeger in de winkel, als dat dattele jonge springende hetje weer door de studio danst. Daar gaan we vanuit. Het zal even duren. Sterkte.
1: Dank u.
0: Ga je goed?
1: Ja, ga je goed? Kop goed.
0: Ik heb altijd zoiets, dan weet ik nooit exact wat ik zeggen moet.
1: Hoeft niet.
0: En jij ook niet.
1: We starten gewoon de afsluiter in. En,
0: ja. En dat is er een van de donderdagavond waar altijd de knoppen op 10 gaan.
1: Ik laat gewoon donderdag die zooi uit mijn lijf verwijderen.
0: Ja.
1: En dan gaan we er weer voor.
0: En dan ga je er weer voor. En s'avonds dan kun je nog net even die oorbellen in doen. En dan kan je nog een stukje van de muziek luisteren. En wat doen wij? Wij komen tot de afsluiter. En dat is er een van de donderdagavond. Hoe zeiden we dat ook alweer? Ik mocht nooit zeggen, hè, UFO.
1: Nee, maar bij deze zeg jij maar UFO.
0: Ik zeg UFO. Ik zeg Karen. Tot heel snel.
1: Tot snel.
0: De knappen op 10. UFO, de afsluiter. En natuurlijk iedereen bedankt voor de ingezonden verzoekjes. Voor het luisteren naar dit programma. En de allermooiste, de gezelligheid in de chatbox. En wij sluiten af met Love to Love van UFO. Doei.
1: Hele mooie afsluiter.
0: Doei. Doei.

0: vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
1: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
0: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Anhunze. De lokale omroep van de gemeente Anhunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: What's going on?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Creatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen.